0: Straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun openingswedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan ook 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was achteraf dan ook teleurgesteld.
1: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Bij de rust is het nog 0-0. Al hadden beide ploegen wel goede kansen en werd er ook met veel intensiteit gespeeld. Vannacht wat wolken, minimaal rond 10 graden. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdagtemperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Voor de nachtelijke voetballiefhebbers is er de Sporza-app.

weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu is het dan toch zover. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst is er overeenstemming gevonden over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïns-orthodoxe kerk geraakt. Daar brak nadien ook brand uit. Er vielen daar ook een aantal gewonden. Volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom op dit moment. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van Russische luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Op de WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was teleurgesteld.
1: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen. Dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Daar staat het 1-0 voor Ivoorkust. En de match is bijna gedaan. We zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Vannacht nog wat wolken, minimaal rond 10 graden. Ook overdag krijgen we zon en wolken. En dan maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws is te vinden in de app van Sporza.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er is dan toch een akkoord tussen de VS en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zeggen bereid te zijn om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de Straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord ook de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontmoetingsruimte, zegt Paulien Blondeel van Dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook. Ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, maar er is wel veel materiële schade. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust met het kleinste verschil gewonnen van Ecuador. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Nederland en Japan hebben 2-2 gelijk gespeeld. Nederland kwam twee keer op voorsprong via Virgil van Dijk en ook Somerville, maar zag Japan twee keer terugkomen. Op dit moment is er Zweden tegen Tunesië. Die wedstrijd is net begonnen en het staat er nog altijd 0-0. Wolken vannacht en de komende uren minima rond 10 graden. Straks krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer, met vrijdag ook temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

is 5 uur Goedemorgen, VRT Nieuws met Eva van Dijk. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is dat een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron zeggen dat het belangrijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs alvast een duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash zondag in Brazilië is de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree. Hij zou in september een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Bij de crash in Rio de Janeiro kwamen zeker 6 mensen om het leven. 2 helikopters botsten boven een woonwijk. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren inzittenden van de helikopters. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het gisteren de hele dag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Pauline Blondeel van dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met 1 persoon die in opstand kwam. En die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. 2 personeelsleden raakten bevangen door de rook en er is veel materiële schade. Op het WK voetbal speelt Zweden op dit moment tegen Tunesië. Het staat 2-1 voor de Zweden. Eerder vannacht heeft Ivoorkust met 1-0 gewonnen van Ecuador. Nederland en Japan speelden gisteravond 2-2 gelijk. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Virgil van Dijk is teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen. Dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Het weer dan. Vandaag krijgen we zon en wolken, maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: il y a toujours.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
0: Dolvi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz. De belangrijke vaarroute zou vanaf vrijdag opengaan. En de Verenigde Staten zouden ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. Ja, Thomas de Grave, hoe belangrijk is deze aankondiging van een deal?
1: Wel, het is sowieso belangrijk nieuws dat alle partijen zich hier akkoord verklaren. De ondertekening is er natuurlijk nog niet, maar dit is een belangrijke stap. Maar ook dat is belangrijk om te beseffen dat dit nog maar een stap is, de eerste stap. Dit is eigenlijk een soort van overeenkomst om bepaalde doelen te bereiken. En het uiteindelijke doel is dan een allesomvattend akkoord dat tot vrede moet leiden. Maar er zijn heel veel netelige problemen die vooruitgeschoven worden, namelijk wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran? Wat gebeurt er met het hoogverrijkt uranium? Wat gebeurt er met de bevroren tegoeden van Iran? Allemaal dingen die moeten onderhandeld worden in de komende 60 dagen en in feite is dat niet veel tijd om die erg moeilijke kwesties op te lossen. Maar wat er nu al bereikt is, is hopelijk een staakt het vuren in de hele regio voor 60 dagen en een straat van Hormuz die vanaf vrijdag hopelijk opnieuw open is.
0: Thomas de Grave vanuit de VS, dankjewel. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO Werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook een aantal of verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. En de hervormingen worden vaak in snel tempo ingevoerd via urgentieprocedures, zegt directeur Martien Schotmans.
2: Als men de urgentieprocedure inroept, houdt dat in dat de Raad van State heel weinig tijd krijgt om een advies uit te brengen, dat parlementsleden heel weinig tijd krijgen om debatten te voeren, dat men heel weinig tijd heeft voor hoorzittingen om experts, academici enzovoort die de impact al hebben onderzocht, om die uit te nodigen. En dat is eigenlijk heel jammer, want dat zijn zo'n ingrijpende hervormingen die honderdduizenden mensen in België treffen.
0: Het Federaal Mensenrechteninstituut vraagt de overheid om hervormingen in de toekomst beter te onderbouwen en schendingen van mensenrechten te voorkomen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Zweden is dankzij deze overwinning de leider in groep F, de groep van Nederland. Eerder vannacht versloeg Ivoorkust Ecuador met 1-0. Het winnende doelpunt viel in de 90ste minuut. En Nederland is met een gelijkspel aan het WK begonnen. Het speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong en het tweede doelpunt van de Japanners viel pas helemaal op het einde. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
3: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. Daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Het weer, eerst afwisselend wolken en opklaringen. In het westen is het vaak vrij zonnig, maar in de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking met kans op wat plaatselijke buien of regen. Daarna droog en vrij zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: En het is al begonnen. Files naar Antwerpen op de A12. Een kwartier in Breendonk. Dat komt daar door een ongeval. Onze goeie vriend Herbert neemt vakantie en vliegt met de familie naar de zon. Wist hij leegde niet dat het ook bij ons zo wordt.
5: Radio Bene, klaar wakker.
6: Peter Hermans.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Het zomerse morgen.

Dan neem je Radio Benidorm toch bij de hand. De beste evergreens en veel artiesten van bij ons staan dag en nacht voor je klaar. Tot 9 uur help ik je klaarwakker de dag in. Nu met wat hulp van de Jackson 5. Wat waren die nog jong in 1970?

Wat heb je vandaag op school geleerd? Het ABC was dat in 1970. En voor de Jackson 5, de hele familie Jackson, met een vette hit. Ja, de Jacksons, Michael Jackson, Janet, de Jackson zelf. Ze staan zeker vast straks in de Radio BNN Gouden Idolen 500. Lars en Vanessa doen dat vanaf 9 uur. Hier op Radio BNN, dus zeker luisteren. Je kan nog een DAB Plus radio winnen ook.

Als het licht op rood springt, dan pas je beter goed op. Red Light Spells Danger. Billy Ocean ging in het rood net geen 50 jaar geleden. Hoe zit dat nu precies met die hittegolf die op ons afkomt? Zijn we te voorbarig of zitten we er helemaal op? Er is er één die het weten kan. Hij, David. En dan straks het juiste weer aan je horen. Wat wij nu al weten, het weer wordt beter.

In 1975 stak je 5 frank in de jukebox. En het hele café danste de jukebox jive met de Rubettes. 5 frank, dat is 1/8 van een euro. Reken ook jij nog wel eens om. Niet doen hoor. Nee. Dan weet je wat het leven kost.

En zo maakten we kennis met Culture Club in 1982. Boy George, flamboyant dat hij was, en Boy staat er ook nu nog. Een maand geleden nog op het podium van het Eurovisie Songfestival als superstar. En werd ingehuurd door het piepkleine San Marino. De douzepas bleven wel uit. Het is 5 voor 6, wat denk je? Zetten we Wiltura nog eens op het toneel?

0: Deurs op Radio BNE. You were on my mind. Het is 6:01. En files naar Antwerpen op de A12, 20 minuten in Breendonk door een ongeval. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse gaat het 20 minuten trager. Aan de laatste verkeerslichten, daar is 1 rijstrook dicht door werken. Langzaam verkeer naar Brussel op de E40, 10 minuten vanaf Aalst. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: VRT Radio 1.
1: Peter Hermans.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Nicole won het Eurovisie Songfestival voor Duitsland. Met een heel klein beetje vrede, terwijl we allemaal weten dat je van vrede nooit genoeg kan hebben. 6:55. Deze week is Peter Goossens de centrale gast in de podcast Mens Erger Je Niet. En die podcast vind je op VRT Max. Peter, Xavier en Shema hebben het over kwaliteitsproducten, want die moet je met respect behandelen. Peter Goossens, ook wel de godvader van de Belgische gastronomie, vindt ook dat een goed product klaarmaken niet per se meer tijd hoeft te koken. Met de kosten om te koken. Bakken met olijfolie of bakken in boter, wat doe jij? En hoe denkt Peter Goossens daarover? We gaan het hem even vragen.
7: Olijfolie is zeer goed. Ik vind het ook super lekker. Mm-hmm. Sommige dingen zijn goed in olijfolie. Maar ja, mensen denken dat olijfolie minder vet is dan boter. Maar dat is niet waar. Het is even vet.
2: Ja.
7: Maar het ene is plantaardig en het andere is dierlijk. Maar zo, ja, een visken in de olijfolie bakken, dat gaat niet. Hè. Een solken, dat gaat niet. Hè. Dat moet in de boter.
8: En dan je krijgt nooit die smaak en ook niet het korstje.
7: Nee,
8: en de...
7: bestaat niet.
2: Ja. Je hebt dat al geprobeerd.
7: Ja. Ja. Ja, toch wel. En een goede filipuur of een stek bakken in de olijfolie. Ja.
6: Oh, eerlijk zeggen, solken in de goede boter. En je weet, een vis moet 3 keer zwemmen. Hè. 1 keer in zee, in de boter en in je buikje. Zo eenvoudig is dat. Podcast met Peter Goossens. Mens Erger Je Niet, je vindt het allemaal terug op VRT Max natuurlijk, bij al die podcasts die je daar vindt. Wat een aanbod. Het is 6:57.

0: En opeens was de tekst op en dan gaat het van la la la la la. Het zou jouw doucheplaat kunnen zijn. Elton John hing de krokodil uit. Een doucheplaat, misschien is het wel iets voor jou. Waar mag ik jou mee wakker maken? Welke plaat maakt jouw dag? Laat het gewoon weten in de chat op het Radio BNN-kanaal van VRT Max. Daar moet je zijn. En dit is nog zo'n topvrouw van bij ons. En Good and Goodbyes. Het is de nieuwe single van Lize.
1: April

0: Lee's Good in Goodbye. Het is de riemen van de zus van Meteor. 13 voor 7. Goedemorgen, David de Hinau. Wat is dit lang geleden?
1: Ja, dag Peter. Goedemorgen.
0: Ja, het wordt een heerlijke week. Ik heb al even gespiekt, David. En ja, de zomer komt er in pakjes aan. Neem ik aan.
1: Ja, dat is zo. En die blijft ook geruime tijd bij ons, hoor. Nu, vandaag hebben we temperaturen van 20, 21 graden. Dat is eigenlijk nog een beetje te fris voor de tijd van het jaar. Maar wel goed, als ik zeg te fris, dat is geen persoonlijke appreciatie. Nee. Dat is ten opzichte van de statistiek natuurlijk. Hè, de langjarige gemiddelde. Ja, maar ik moet daar voorzichtig zijn. Sommige mensen zeggen, je bent optimistisch bij warm weer. Wat ik trouwens zelf ook niet zo heel graag heb als het te warm is. Zon en wolken wisselen af. Daar zitten soms zwaar bewolkte perioden in. En ook nabij de Franse grens en aan zee. Dus het westen en het zuidwesten. Die hebben eigenlijk de meeste zon vandaag. Mm-hmm. Wat niet wil zeggen dat er daar nooit eens een wolk is. Of wat wolken hangen. Rustig weer, ook weinig wind. Vanavond en vannacht krijgen we brede opklaringen. Met soms ook wel wat wolkenvelden in de loop van de nacht vooral. En morgenochtend ook nog wel om mee te starten. Wat grijze bewolking soms of wat velden middelhoge bewolking. We starten de dag bij een graad of 15, 16. En dan morgen gaan we al richting 4, 25 graden. Aan zee is dat 19 met een matige wind uit het zuidwesten tot westen. Dus ja, wind uit zee betekent iets lagere temperaturen aan zee. De zon komt er dus meer en meer door. Woensdag zitten we rond 25 tot 26 of 27 graden. Ja. Aan zee 23. Met ook flink wat zon. Maar ook wel tijdelijke stapelwolken in het binnenland. Dus het is nog niet zo dat we volledig onbewolkte hemel hebben. En donderdag en vrijdag eventjes Mitsie van mijn toetsenbord halen.
0: Ja, de
1: kat is er weer. Ja, er ligt dan met de pootjes op toetsenbord. En dan slaat alles stil natuurlijk. Maar ze gedraagt zich wel, hoor. Een beetje strelen en dan beweegt ze niet te veel.
0: Zoals baasje zeker? Nee.
1: Ja, kijk. En donderdag, vrijdag, veel zon. Temperaturen die richting 30 graden gaan. Ik denk dat we daar donderdag al aardig in de buurt komen, als het al niet zo ver is.
0: Wow.
1: Vrijdag wordt de warmste dag. Dan is het, kan het plaatselijk zelfs weer veel van het goede te veel, want dan is zelfs een lokale 34 graden mogelijk.
0: Ja, man.
1: Ja, ook aan zee zitten we rond 30. Maar op sommige plaatsen kan het dan wel gaan onweren. Mogelijk zelfs fel gaan onweren bij die temperaturen. Mm-hmm. Voorlopig, dat kan uiteraard nog veranderen. Want onweters laten zich niet gemakkelijk voorspellen. Lijkt het westen of de westelijke helft een grotere kans te hebben dan het oosten. Maar ik druk op het voorlopige karakter van die prognose. Zaterdag kan er ook nog wel een regen- of onweersbui voorkomen. Maar de zon domineert toch. En de kans is iets kleiner dan vrijdag. We zitten nog altijd rond een 30 graden. Kan er misschien net onder zijn, hoor. Zondag ook rond die 30 graden. Maandag ook veel zon. En volgende week, vanaf dinsdag, zou het dan tussen 25 en 30 zitten. Ongeveer, ik kan nog niet precies zeggen, is het 8, 29 of is het 6, 27. Maar in elk geval zomers warm, meestal droog en veel zon. Dus de zomer komt en die blijft dan toch wel minstens tot laatste weekend van juni.
0: Abai. Het laatste weekend. Maar dat is eigenlijk niet zo lang meer, hè? Maar ik dacht dat je ging zeggen.
1: Dat is een goede 10 dagen. Ja, 10 dagen. Kleine 14 dagen.
0: Ik had juli verstaan.
1: Juni.
0: Ja, je weet nooit. Goed, de vooruitzichten zijn mooi. Haal je lieve poes van je toetsenbord. En ik hoor je weer over een uur. Tot straks, David.
1: Tot dan.
2: Radio BNE, klaar wakker.
3: Radio BNE.
4: Peter Hermans.

Dat is al goed gegeven als je het mij vraagt. De Stylistics, meer dan 50 jaar oud. Je hoort het op een echte evergreen. Er zit totaal geen sleet. Zoals bij Paul Michiel zeker of bij Jan Leijers. Die lijken ook eeuwig jong. Kijk, we halen ze nog eens uit de grote radiobenen. Evergreenkast, samen sterk als Soul Sister. Met de sleutel in het juiste slot. Locks and keys. Om 5 voor 7.

0: De bijna niet Vlaamse Beatles, Soul Sister, Langs en Keys. Wie heb ik nog voor je straks na het nieuws van 7? Jasmine, The Box Tops, Spice Girls en Willy Sommers.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Go Yellow!
10: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Wat? Nog maar tot 21 juni?
10: Yep.
11: Oei, dan moet ik rap zijn.
10: Go for info naar telenet.be.
12: Radio Bene.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt dat wordt vrijdag officieel ondertekend. En Nederland is aan het WK begonnen met een gelijkspel. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Ja, Tom van de Wegen, wat weten we nu?
1: Ja, beide landen beloven een onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties, ook in Libanon. En heel concreet gaat de straat van Hormuz weer open. En de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens wordt opgeheven. Trump reageerde meteen euforisch op zijn sociale media. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, zo schreef hij. Dat had meteen effect op de markten. De olieprijs zakte zo'n 4%. Maar de grote vraagtekens, ja, die blijven. Wat gebeurt er met het Iraanse kernprogramma en wanneer worden de sancties tegen Iran opgeheven? Daarover wordt de komende 60 dagen verder onderhandeld. En opvallend toch wel, beide kampen claimen nu al de overwinning. Trump zegt dat zijn aanvallen Iran gedwongen hebben, terwijl ze op de Iraanse staatstelevisie net zeggen dat zij de Amerikanen op de knieën hebben gekregen.
0: Oké, dankjewel Tom. En dan gaan we meteen naar Jens Fransen, onze Midden-Oosten-kenner. Komt er nu vrede met dit akkoord?
2: Wel, het is alvast de eerste keer dat alle drie de spelers, zowel de Verenigde Staten, Iran als de onderhandelaar Pakistan, min of meer hetzelfde zeggen. Er is een interim akkoord, er is een akkoord. Maar er is geen akkoord over alles. De echte onderhandelingen, bijvoorbeeld over dat omstreden atoomprogramma van Iran, die beginnen nu pas. Iran heeft een voorraad hoog verrijkt uranium en dat is de grondstof voor een kernbom. En dat zal verwijderd moeten worden of onklaar moeten worden gemaakt. Maar wie dat waar, wanneer gaat doen, dat is nu nog onduidelijk. Dan is er nog een tweede grote onbekende en dat is Israël. De afspraak met dit interimakkoord is dat Israël moet stoppen met oorlog voeren tegen Libanon, tegen een bondgenoot van Iran daar. De grote vraag is dan, kan de Amerikaanse president Trump die Israëlische premier Netanyahu echt in het gareel krijgen? Kan hij hem doen luisteren? Veel vragen dus nog, maar voor even nu een interimakkoord dat toch rust zou moeten brengen in Iran en de regio.
0: Oké, dankjewel Jens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO Werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder elektriciteit. Ook een groot flatgebouw staat in brand na een drone- of raketinslag. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. Dat had veel zorgvuldiger moeten gebeuren, zegt directeur van het Mensenrechteninstituut Martin Schotsmans.
3: Wat men zou moeten doen is ten eerste voldoende tijd nemen om de impact te bestuderen op basis van objectieve indicatoren. Ten tweede geen urgentieprocedures, voldoende tijd uittrekken voor een parlementair debat en voor het consulteren van experts. En ten derde zorgen dat als er een achteruitgang is, dat die niet aanzienlijk is en dat er geen onevenredige impact is op de meest kwetsbare personen in onze samenleving.
0: Straks rond 9 uur valt in Noorwegen de uitspraak in de veelbesproken zaak tegen Marius Borg Hoiby. De oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit staat terecht voor zo'n 40 aanklachten, waaronder de verkrachting van 4 vrouwen. Maar Helen Goedgebeur, die zwaarste beschuldigingen heeft hij altijd ontkend.
4: Ja, de Noor van 29 stond begin dit jaar 6 weken terecht, onder andere voor drugsgebruik, het stiekem filmen van zijn vriendinnen toen die naakt waren. Dat heeft hij nooit ontkend, maar hij moest zich dus ook verantwoorden voor het mishandelen van zijn vriendin en ook het verkrachten van 4 vrouwen tussen 2018 en 2024. Vrouwen die hij wel kende, maar die bewusteloos waren op het moment van de feiten. En die aanklachten ontkent hij wel, maar net op die misdrijven staan natuurlijk de hoogste straffen. Het parket eist daarom een celstraf van 7 jaar en 7 maanden. Zijn advocaten hebben maar 1,5 jaar gevraagd. Rond 7:30 zou de voorlezing hier starten en dan kent dit monsterproces dus een verdict.
0: Bedankt Helen. Sport. Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het werd 2-2 tegen Japan. De vier doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker van Japan kwam helemaal op het einde van de match. Een verslag van Bert Sterks.
5: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgden nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan. Maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
0: En nog op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 van Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog wat bewolking met plaatselijk kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger. En vanaf donderdag halen we maximaal boven de 30 graden. Vrijdag kans op onweersbuien. Dit nieuws begon met de deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan heeft gisteravond laat bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen en dat de deal vrijdag officieel ondertekend zal worden. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven ook nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover wordt de komende 60 dagen onderhandeld. Meer op vrtnieuws.be.
6: 7 over 7, files naar Antwerpen op de A12. 10 minuten in Breendonk door een ongeval. Op de E17 een kwartier vanaf Haasdonk. Op de E19 een kwartier ook vanaf Sint-Joop. En op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse gaat er een half uur trager. Van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is 1 rijstrook dicht door werken. Langzaam verkeer naar Brussel. Op de E40 komt er een kwartier bij vanaf Aalst. En op de binnenring rond Brussel een kwartier van Strombeek tot Vilvoorde. Op andere plaatsen in Vlaanderen op dit moment alleen maar een paar kleine vertragingen.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, klaar wakker.
7: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
6: Een fijne maandagmorgen.

Behandel mij heel zacht, nu maar hopen dat ze het hebben gehoord in Egypte. De farao's nemen het vandaag op tegen de duivels, onze rode duivels, op het WK voetbal, live vanuit Seattle en te volgen bij Sportza, straks rond 6:20. Pronostiekje, laat maar komen in de chat op het Radio Benin kanaal.

Schriek woont ze bij Huis-Tonnenberg. Ja, 24 jaar woont ze in Schriek. Het is dat tof worden blijkbaar. Zomer zonder tijd. Dat is de nieuwe single van Ida de Nijs. Het is 7:45. Even naar de pronostiek van vanavond. België-Egypte. Karl uit Zoetendaal zegt 2-0 in het voordeel van de Duivels. Jan uit Oost-Rozenbeke gaat voor een gelijkspel. 2-2. En Luc uit Aalst zegt van 4-1.

0: Nou, dat WK toch. Ja, de pronostieken blijven maar binnenlopen hier op Radio BNN. In de chat op ons Radio BNN kanaal op VRT Max. 4-1 zei Luc uit Aalst. In het voordeel van de Rode Duivels. Ik hoop het samen met jou, Luc. Vanavond weten we het allemaal na de WK-match bij Sportza te zien vanaf 20 voor 6 op VRT Canvas. Natuurlijk hoor je het ook in het radionieuws wat onze Rode Duivels gedaan hebben. Wat heb ik nog voor je? Madonna? Ja, inderdaad. Rob de Nijs en Little Richard. Ze hebben straks nog de tijd van hun leven.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Hij zit vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

Jan Klaassen blies op zijn trompet, Rob de Nijs marcheerde mee. Vroeg op maandag bij Radio Bene om 7:55. Kom je pas bij, goedemorgen, of je nu luistert via een DAB+, VRT Max met je smart speaker of via digitale tv. Bij ons heb je de tijd van je leven, deze week nog meer dan anders, met straks de Radio Bene Gouden Idolen 500. Dat is een toplijst met alleen maar jouw idolen. Je hebt gekozen artiesten die een gouden status hebben verdiend. Vanessa van Hoven begint eraan om 9:00. En je maakt bij Lars en Vanessa een hele week kans op een schitterende DAB+ radio.

Willy Sommers, 28 graden vandaag in Rome. En het wordt er deze week alleen maar heter en heter. Perfecte rasjes weer. Net als bij ons zeker. De details hoor je straks van David. Het is 7:30. Straks stel ik een nieuwe album van de week voor. Van een artiest die de cabine van een vrachtwagen als geen ander kent. Een collectie cowboy boots in de kast heeft staan. En klinkt alsof hij zijn hele leven lang in Nashville woont. Wie denk je? Nou, wat komen. In de chat op VRT Max.

0: Ons hart staat altijd open voor Madonna. Ook zij heeft de tijd van haar leven op Radio Bene. Open your heart. Ja, we hebben hem gevonden hoor. Robbie Longo. Er kwamen een paar suggesties binnen op ons Radio Bene-kanaal. Dankjewel daarvoor. 173 kilometer file met naast de gebruikelijke files ook naar Antwerpen problemen op de E34. 10 minuten aan de Zelzate tunnelbrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. En op de binnenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde.
1: Radio Bene, klaar wakker.
0: Goedemorgen.
2: Peter Hermans.

0: als een chameleon trekt Gene Thomas de zomer in. Met veel liefde. En het beste dat je uit het leven kan halen. Heel mooi, het is 7:08.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

Eindelijk, Bart Peters krijgt een leven vol muziek tijdens de 24e editie van de Radio 2 Eregalerij. Op woensdag 21 oktober is dat in het Concertgebouw in Brugge. Bart Peters, maar ook Dana Winder krijgen de eer van een leven vol muziek. Ze worden alle twee geëerd door collega-artiesten en verrassingsgasten met een live band onder leiding van Miguel Wiels. Bart en Dana Winder krijgen de bekroning dus voor een leven vol muziek, omdat ze enorm veel betekend hebben voor de Vlaamse showbiz en de Vlaamse muziek natuurlijk. Ja, Bart kennen we allemaal als een muzikale energiebom en hij blinkt uit in veelzijdigheid. En Dana Winder is nog altijd de nachtegaal van Vlaanderen. Tickets voor die Eregalerij op 21 oktober in Brugge kan je nu al bestellen bij onze vrienden van Radio 2 op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Het is 14 over half 8. Goedemorgen. Het is hier al goud dat blinkt deze week. Zeker straks vanaf 9 uur in de Radio BNE. Gouden Idolen 500.

0: 1970, Frida Payne. Ook wij hebben een Band of Gold deze week bij Radio Bene. In de Radio Bene Gouden Idolen 500. Je hebt vorige week kunnen stemmen. Het resultaat hoor je straks vanaf 9 uur. Wat is jouw gouden idool aller tijden, David?
1: Oei, je overvalt me met die vraag. Heb ik dat vorige week niet ingevuld?
0: Het zou kunnen. Dus ja,
1: ik denk dat ik er een top 3, ik herinner me Andy Williams, dat ik erin had gezet. Frank Sinatra, Ray Conniff. En op nummer 2 had ik Petula Clark, denk ik.
0: Oh, this is my song.
1: Mensen die allemaal echt kunnen zingen. Hè? Ja.
0: Net als jouw poesje, dat op jouw schoot ligt, neem ik aan. Ze is krons aan het spinnen, hoor ik op dit moment.
1: Ja. Ze is weer bij mij. Ja. Ze zit op mijn bureau. Ze zit niet op mijn schoot, maar ze zit op mijn bureau.
0: Oh ja, ze zit in elk geval dichtbij. En ze houdt ook van het nieuws dat je ons weet te verkondigen vandaag. Want de zomer is voluit in het land.
1: Die komt erin. Vandaag is het nog gematigd met ongeveer 20 graden. En zon en bewolkte periode, dus geen stralende hemel. Daar zitten soms echt wel redelijk lange zwaar bewolkte perioden in op sommige plaatsen. Maar het is wel droog. Rustig ook. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen af bij ongeveer 15 graden. Morgen gaan we al richting 24, 25. Aan zee blijft het wel rond 19 à 20 met de wind uit zee, westelijke wind. Woensdag dan krijgen we ook flink wat zon. Soms wel binnenlandse stapelwolken. Dat is voornamelijk rond de middag zo. En dan, 's avonds is dat weer weg. Temperaturen 5, 26 graden. En dan donderdag schurken we al tegen 30 graden aan. Kan 29 zijn ook, maar op sommige plaatsen wel 30. Vrijdag ziet er voorlopig de warmste dag uit, met 30 graden aan zee tot lokaal 34 in het binnenland, als het al geen 35 is. Mm-hmm. Maar op de meeste plaatsen zo 32, 33, 34 graden.
0: Ja, daar moet toch onweer van komen van de zon.
1: Wel in de loop van de namiddag of avond verwachten we dan plaatselijk onweer. Ja, met die temperaturen kan dat fel zijn. We zullen dat later nog wel specifieren, uiteraard. Hoe meer naar het oosten, hoe kleiner de kans. Maar dat is dagen vooraf voorspeld. Dus ik hou daar toch een slag op de arm. Met onweders altijd trouwens. Zaterdag is die kans er ook nog maar kleiner. Zondag zou die verdwenen zijn. Sowieso ook zaterdag een mooie dag en een warme dag met 29, 30 graden. Hetzelfde voor zondag, maandag ook. En dan vanaf dinsdag zit het tussen 25 en 30 graden. Waar het precies gaat zitten, wellicht onder de 30. En iets boven 25, maar met zo goed als droog weer en met veel zon daarbij. En dan spreek ik al over de periode tot 27, 28 juni. Dus dat is dan het laatste weekend van de maand.
0: Ja, wie heeft er deze keer eieren naar de Clarisse gebracht, David?
1: Dat weet ik niet, want je mag ook niet vergeten, het heel warme weer hoeft voor veel mensen ook niet. Maar voor de rest, qua weerbeeld zullen veel mensen wel tevreden zijn, denk ik.
0: Oké, dankjewel. Tot morgen.
2: Radio Bene, klaar wakker. VRT Radio Bene. Peter Hermans.

vraag je aan Bart Kalen met welke 70s evergreen hij wakker wil worden, dan is dat zeker Right Back Where We Started From van Maxine Nightingale. Bart maakt er 1, 2, 3 van. En daarmee werd het weer wat later op Radio Bene om deze fijne maandag. Het is 7:55. Straks heb ik nog een toffe doucheplaat. Die komt van Jannes. En Robbie Longo tekent voor ons album van de week. Nashville, zet je cowboy boots maar klaar voor een fijne line dance. Carol Devereaux nu, tot

0: spelen. Gooi het niet weg in uw beul.
1: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: met Tony Janssens. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt dat wordt vrijdag officieel ondertekend. Er zijn vertragingen op de luchthaven van Zaventem door een spontane staking bij Aviapartner. En Nederland is aan het WK begonnen met een gelijkspel. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat de handtekeningen vrijdag gezet worden in Zwitserland. Tom van de Wegen.
1: Beide landen beloven een onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties, ook in Libanon. En heel concreet gaat de straat van Hormuz weer open. En de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens wordt opgeheven. Trump reageerde meteen euforisch op zijn sociale media. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, zo schreef hij. Dat had meteen effect op de markten. De olieprijs zakte zo'n 4%. Maar de grote vraagtekens, ja, die blijven. Hè. Wat gebeurt er met het Iraanse kernprogramma en wanneer worden de sancties tegen Iran opgeheven? Daarover wordt de komende 60 dagen verder onderhandeld. En opvallend toch wel, beide kampen claimen nu al de overwinning. Trump zegt dat zijn aanvallen Iran gedwongen hebben, terwijl ze op de Iraanse staatstelevisie net zeggen dat zij de Amerikanen op de knieën hebben gekregen.
0: Ja, en we gaan live naar Jens Fransen, Midden-Oosten-kenner. Komt er nu vrede met dit akkoord?
2: Wel, het is alvast de eerste keer dat alle drie de spelers, zowel de Verenigde Staten, Iran als de onderhandelaar Pakistan, min of meer hetzelfde zeggen. Er is een interim akkoord, er is een akkoord. Maar er is geen akkoord over alles. De echte onderhandelingen, bijvoorbeeld over dat omstreden atoomprogramma van Iran, die beginnen nu pas. Iran heeft een voorraad hoogverrijkt uranium en dat is de grondstof voor een kernbom. En dat zal verwijderd moeten worden of onklaar moeten worden gemaakt. Maar wie dat waar wanneer gaat doen, dat is nu nog onduidelijk. Dan is er nog een tweede groot onbekende en dat is Israël. De afspraak met dit interimakkoord is dat Israël moet stoppen met oorlog voeren tegen Libanon, tegen een bondgenoot van Iran daar. De grote vraag is dan, kan de Amerikaanse president Trump die Israëlische premier Netanyahu echt in het gareel krijgen? Kan hij hem doen luisteren? Veel vragen dus nog, maar voor even nu een interimakkoord dat toch rust zou moeten brengen in Iran en de regio.
0: Dankjewel Jens. En intussen stromen de reacties op het interimakkoord binnen. De Europese leiders zijn voorzichtig positief. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk spreken van een diplomatieke doorbraak en een kans om de rust in de regio te herstellen. Ze willen wel dat Iran nooit een kernwapen krijgt en zijn pas bereid de sancties op te heffen als Iran daarvoor duidelijke, controleerbare stappen zet. En het akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de economie. De prijs voor een vat ruwe olie is sinds de aankondiging al met 4% gedaald. Dat vertelt ook econoom Erik Scholli.
3: Je ziet dat, dat de Brent op dit ogenblik rond $83,5 per vat staat. Maar toch even opletten. Ik denk dat de energiemarkten de komende week best nerveus zullen blijven. Het zal pas definitief zijn wanneer het akkoord effectief ondertekend wordt.
0: Op de luchthaven van Zaventem staan er lange wachtrijen bij de check-in-balies. Dat komt omdat er afgelopen nacht een spontane staking is uitgebroken bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog niet duidelijk waarom het personeel staakt en hoe lang de staking zal duren. Peter de Kroebelen van op de luchthaven, wat zie jij daar van die vertragingen?
4: Wel, ik sta bij check-in balies 10 en 11. Het is een beetje hier dat het aan het gebeuren is. Inderdaad, veel volk dat staat te wachten. En er is ook een infobord hier dat zegt dat check-in verstoord is door die onaangekondigde staking. En als ik dan kijk op het bord van de vertrekkende vluchten, zie ik inderdaad enkele vluchten die een serieuze vertraging hebben. Die naar Malaga bijvoorbeeld, naar Antalya, naar Oujda. Het zijn vaak chartervluchten van TUI dat samenwerkt met Aviapartner. En daar knelt het schoentje op dit moment. Hè. Nu, ik moet wel zeggen, voor de rest van de vluchten lijkt dat allemaal nog mee te vallen. En als je dan navraagt bij Brussels Airport hoe en wat, zeggen zij, we gaan nog niet veel zeggen. We wachten een beetje de impact af van die staking bij Aviapartner. Dus er is al impact. Het is vooral uitkijken hoe lang, hoe intens en hoe breed die impact zal zijn in de loop van de voormiddag.
0: Oké, dankjewel Peter. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom. Ook een groot flatgebouw staat in brand na een drone- of raketinslag. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Straks kent Marius Borg-Hoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, met de Marit zijn straf. De twintiger staat in de Noorse hoofdstad Oslo terecht voor onder andere huiselijk geweld, diefstal, intimidatie en verkrachting. Helen Goedgebeur, wat riskeert de man?
5: Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar en 7 maanden cel gevraagd voor in totaal een 40-tal misdrijven. Zijn advocaten daarentegen hebben maar 1,5 jaar geëist. Want enkele misdrijven heeft hij natuurlijk nooit ontkend. Dat hij een contactverbod met zijn ex-vriendin heeft genegeerd. Dat hij stiekem enkele van zijn vriendinnen gefilmd heeft wanneer ze naakt waren. Die beelden zijn hier trouwens ook getoond. Maar de zwaarste beschuldigingen heeft hij wel altijd weerlegd. Namelijk de verkrachtingen van 4 vrouwen die gedrogeerd zouden zijn geweest op het moment van de feiten. En ook het wurgen, slaan en schoppen van zijn ex-vriendin, ook dat ontkent hij. Zometeen weten we wat de rechter hier is gevolgd en wat het dus wordt.
0: Oké, dankjewel Helen. Sport. Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het speelde 2-2 tegen Japan. De 4 doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker liever van Japan kwam helemaal op het einde van de match. Een verslag van Bert Sterks.
6: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgden nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
0: En ook op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 van Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het weer vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking met plaatselijk kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger met vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden. Vrijdag wel kans op onweersbuien. Dit nieuws begon met de deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan heeft gisteravond laat bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen en dat de deal vrijdag ondertekend zal worden. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven wel nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover wordt de komende 60 dagen onderhandeld. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Het is 8:08, 202 kilometer file. Met naar Antwerpen traag verkeer op de E17, een klein half uur vanaf Haasdonk. En op de E34, 20 minuten van Assenede tot aan de Zelzatentunnel. Daar wordt gewerkt. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse, een half uur trager van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is 1 rijstrook dicht door werken. Een aantal files naar Brussel op de E40, een kwartier erbij. Vanaf Aalst op de E19, 20 minuten vanaf Zemst. En op de E40 een kwartier vanaf Heverlee. Op de E411 een kwartier vanaf Jezuseik. En op de E429 een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel sta je een half uur in de file tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren.
8: Radio Bene, klaar wakker.
9: Peter Hermans.
10: De tijd van je leven.
7: Een heel fijne morgen.

De windjes liepen uit de kraan bij Leon en zijn ma in Café de Rijsduif. Het is 7:45, wat er niet in zat gaat nu toch door. Een laatste ronde van Johan Verminne. Johan keert nog voor een laatste keer terug naar de Vlaamse podia. Zijn laatste ronde start op 13 december in Heist op den Berg. Alle andere data vind je terug op zijn website. You've given

0: The Supremes. We zaten even in 1965 met daar hier een symfonie. En er valt wat uit je radio. En dat is de doucheplaat, die komt van Erna Demorel uit Nederland. Dag Erna, goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter.
0: Zeg, mag ik zeggen dat wij sinds kort stadsgenoten zijn?
1: Ja, dat mag je zeggen.
0: Ja, ik ben verhuisd naar Oudenaarden. En Nederename is een deelgemeente van Oudenaarden. Met dat mooie museum ook, hè, dacht ik, daar bij jullie.
1: Dat is Ename.
0: Oh, dat is Ename, ja. Ik moet het nog allemaal leren. Zo goed ben ik nog niet geïntegreerd, maar dat komt nog wel. Erna, vertel eens, jij had een doucheplaat besteld. Voor wie precies?
1: Voor Wivien Vermeulen.
0: En wie is Wivien Vermeulen?
1: Wivien is een goede vriendin van mij.
0: Ja, en waarom precies vandaag een doucheplaat voor haar?
1: Omdat haar verjaardag is.
0: Ah, hoe jong wordt ze? Mag dat gezegd worden?
1: Ja, ik hoop dat ik het mag zijn.
0: 72. En hoe goed kennen jullie elkaar? Zijn jullie al vriendinnen van in de lagere school bijvoorbeeld? Of hoe zit dat?
1: Nee, maar ik ken elkaar al meer dan 30 jaar.
0: Uh-huh.
1: Van op het werk? En dan samen, ja, wat samen voor... uitstappen gedaan en zo.
0: Ja, wat voor werk was dat, Erna?
1: Poetsen in het rusthuis.
0: U zegt, want ik hoor het heel slecht hoor.
1: Poetsen in het rusthuis.
0: In het rusthuis, voilà. En dat moest een plaat zijn van Jannes. We draaiden hem niet zoveel op Radio BD. Waarom precies Jannes? Wie is Jannes? Ja, vertel eens.
1: Jannes is een Nederlandse zanger.
0: Ja.
1: En jullie zijn fan van.
0: En jullie zijn fan van Jannes. En Jannes waarschijnlijk ook van jullie. Nadat jullie hem aangevraagd hebben. Met adios, amore adios. Ik wens je nog een hele fijne dag. Veel zon daar in Nedereename. En veel plezier met Jannes. En met de verjaardag van Wivien. Proficiat Wivien. En dag Erna. Tot de volgende keer.
1: Ja, dag
0: Wivien. Ciao, ciao.
2: Zing ook mee met je favoriete doucheplaat.
3: Vraag hem nu aan via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

0: Daar gaat de liefde van Hannes en van Jannes. Op bestelling en wat werd er meegezongen. Onder de douche bij Wivien en Erna Neder-Eename. Heb je zelf zin om samen met ons jouw dag in te zingen onder de douche? Of gewoon aan de tafel in je keuken? Dat kan allemaal. Het kost je niks en je doet er ons en jezelf een groot plezier mee. Jouw doucheplaat bestel je uiteraard in de chat op het Radio BNE-kanaal van VRT Max.
1: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

Veel liefde van bij ons. Uit Brussel komt ze, Leo. Met Amoureux Solitaire. Amour, dat is wat Suzanne en Freek verbindt. En kracht, veel kracht ook. De kankerdiagnose bij Freek hakt er stevig in. Ondertussen is er een documentaire gemaakt van een heftig jaar. En de aanloop zit er ook in naar een concert in Arnhem. 10 avonden, goed voor 400.000 fans. Dit zijn de twee schatten uit Nederland.

0: opstelt met Rosita. En maakt er gewoon een Spanish 12 van. Wat een tophit uit 1977. 171 kilometer file op de E403 naar Brugge. Moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Roeselare-Beveren. Files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. En op de E34 ook 10 minuten van Assenede tot aan de Zelzate-tunnel. Daar wordt gewerkt. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse een half uur trager. Van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht door werken. Op de ring rond Gent 10 minuten in Zwijnaarden richting Drongen, ook door werken. En naast de gebruikelijke files naar Brussel schuif je ook aan op de E19 een klein half uur vanaf Zemst. En op de binnenring rond Brussel ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel zelf verspert een defecte auto één rijstrook aan de inrit van de biljarttunnel.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Peter Hermans.
3: VRT Radio Bene.
0: Kom je pas bij? Ben je nog niet echt wakker? Ik help je graag met de tofste evergreens en veel artiesten van bij ons. Ook dat is

0: Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App.

John Lennon en Yoko Ono, dat waren twee pathetes. Zo boekten ze in het Hilton Hotel in Amsterdam een kamer voor een week, met daar een bed in, waar ze een hele week niet uitkwamen. De wereldpers liep er binnen en buiten, alles voor de wereldvrede en tegen de oorlog in Vietnam. Dat viel zo goed mee dat ze het nog eens overdeden in Canada, tegen de oorlog dus en voor de wereldvrede. Op de radio klonk na de bed in, want zo heette dat, een bed in, The Ballad of John and Yoko van de Beatles. George Harrison en Ringo Starr speelden niet mee. Die waren even met vakantie. En snurken dat die deden, die John Lennon en de Yoko Ono. Heel de wereld kon meegenieten. Wie heb ik straks nog voor je? Wel Mexico van Les Humphries Singers, niet Seattle. Daar spelen de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Mexico, hou je er klaar voor?

Hoe laat is het ook alweer straks dat onze duivels Egypte in de pan gaan hakken? Ja, wel, beers, daar gaan we weer. In de US of A, daar wordt om 20:40 onze tijd de aftrap gegeven voor de wedstrijd België-Egypte in Seattle. En bij ons kan je het allemaal volgen bij Sportza. Op VRT Canvas gaan de Rode Duivels winnen. Vanavond weten we het, of ze volledig uit de bol gaan. Op de afterparty na de voetbalwedstrijd. Dat wordt, als ze winnen zeg ik wel, ongetwijfeld een dancehall day. Of een dancehall night zeker.

0: En als je dit als doucheplaat bestelt, dan krijg je van mij een gouden medaille. Zoals bij de Radio BNE Gouden Idolen 500. Straks vanaf 9 uur met Vanessa van Hoven en Lars de Grote. Ha, dat wordt een toplijst. En je kan nog een DAB Plus radio winnen ook. Als je luistert en meespeelt via de chat op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Kate Bush, die moet daar gewoon in staan. Ik hoop echt dat je hem in de gouden idolen van Radio BNE gestemd hebt. Het is 9:10. Ons album van de week staat klaar. Robbie Longo. Maar eerst passeren we nog eens via de nooduitgang bij Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor hier gisteren nog op 3 in de Radio Bene Vlaamse 30. Die hoort je elke week op zaterdag bij ons. Op Radio Bene van 4 tot 6.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Met de vlam in de pijp is hij thuis in zijn vrachtwagen. Toen kwam The Voice en 11 jaar geleden nam hij een album op met country classics. We zitten in Schriek bij Heist op den Berg. Bij Robbie Longo. Nashville is het Radio Bene Klaarwakker album van de week. Oren open dus voor the man himself, Mr. Robbie.
1: Radio Bene Klaarwakker.
2: Album van de week.

0: God's sake, just turn around.
1: Dit mag best naast het origineel van Kenny Rogers, toch? Robbie Longo uit Nashville. Dat is ons album van de week. Je hoort hem een hele week lang op Radio BNE, zo rond 8:50. De Gouden Idolen staan voor je klaar. Lars en Vanessa ook. En ze hebben een pak DAB Plus radio's voor je mee. Dus zeker luisteren straks vanaf 9 uur naar de Radio BNE. De Gouden Idolen 500. Dit zal er ook wel in staan, zeker.

0: je hebt de Beatles en je hebt Earth, Wind & Fire. Twee van mijn favorieten. Aha, wat is dit mooi. Boogie Wonderland. De zon komt eraan een hele week lang. Nog tot het einde van deze maand. Mooi zomersfeer. En zometeen zijn er de Gouden Idolen. Tot morgen.
1: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er is dan toch een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Eind februari begon de VS samen met Israël een oorlog tegen Iran. Daar zijn al vaak onderhandelingen over geweest, zonder succes. Maar vrijdag zal er dan een officiële ondertekeningsceremonie zijn in Zwitserland. Er is afgesproken dat Iran de straat van Hormuz vanaf vrijdag ook weer zou heropenen. Dat is een belangrijke route voor schepen die onder meer olie en gas vervoeren. De VS zou dan ook stoppen met het blokkeren van de Iraanse havens. Maar dit is wel nog maar een voorlopig akkoord, zegt Jens Fransen.
1: Wat eigenlijk nu is afgesproken is dat er vanaf vrijdag onderhandeld zal worden. 2 maanden lang. Want de echte onderhandelingen die moeten eigenlijk nog beginnen. En waarover gaan die? Die gaan over dat omstreden atoomprogramma van Iran. Iran heeft hoogverrijkt uranium. En dat is de grondstof voor een kernbom. En dat hoogverrijkt uranium zal nu moeten worden ontmanteld of zal moeten worden ontklaargemaakt. Maar wie dat juist gaat doen en waar, dat is nog onduidelijk. Dit is het Midden-Oosten, altijd nog veel vragen, maar voor nu toch een stuk goed nieuws.
0: Door het akkoord zou ook Israël moeten stoppen met aanvallen in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het parket van Limburg start een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Dat fonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind hebben met kanker. Het is nog een andere organisatie dan het Kinderkankerfonds. Sommige vrijwilligers, ouders en andere goede doelen stellen zich al een hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter heeft een bestuurdersverbod en was al betrokken bij 11 faillissementen. Nu zal onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd dient om kinderen met kanker te helpen. Op de luchthaven van Zaventem is vannacht een plotse staking uitgebroken bij Aviapartner. Dat is een van de 2 bagageafhandelaars op de luchthaven. Waarom precies is niet duidelijk. Voor een deel van de reizigers is er hinder op dit moment, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Mensen die een vlucht hebben, die wordt afgehandeld door Aviapartner, kunnen impact ondervinden. Hè. Wachttijd aan de check-in balie en ook de vlucht kan vertraging oplopen. Momenteel zijn er een 15-tal vluchten die vertraging hebben opgelopen van een 1 à 2 uur.
0: Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel. Hij is onder andere schuldig verklaard aan 2 verkrachtingen, mishandeling binnen intieme relaties en drugsgebruik. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. Zelf heeft hij de verkrachtingen altijd ontkend. Op dit moment leest de rechter het vonnis nog voor. Marius zelf is niet aanwezig, hij volgt het via videoverbinding. Hij en het Openbaar Ministerie kunnen ook nog in beroep gaan. Vandaag is het bewolkt met ook soms zon en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst kans op wat lokale buien of regen. Daarna droog en vrij zonnig en tot 25 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel en goedemorgen. Op de E403 naar Brugge moet je opletten voor een ongeval op de afrit in Roeselare-Beveren. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse gaat het ruim een half uur trager. Van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is 1 rijstrook dicht door werken. Op de ring rond Gent 20 minuten van Merelbeke tot Zwijnaarden richting Drongen ook door werken. Traag naar Brussel op de E19, half uur extra vanaf Semst. In Vilvoorde Cargo staat een defecte auto op de linkerrijstrook. Op de E40 is de Rijerscentrumtunnel momenteel gesloten. Verderop schuif je 20 minuten aan van Everen tot de Europese wijk. Op de E411 bij Jezuseik, daar staat ook een defecte auto. Op de binnenring rond Brussel een half uur tussen Grootbijgaarten en Vilvoorde. En in Brussel verspert een defecte auto 1 rijstrook aan de inrit van de Biljarttunnel.
4: Deze week zijn het gouden tijden op Radio Bene.
5: De tijd van je leven.
6: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
4: Af en toe komen artiesten samen om te zingen over goud.
6: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio Bene kanaal op VRT Max.
4: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio Bene.
3: Een gouden maandagochtend. Straks winnen de Belgen van Egypte, maar we zijn nu al in feeststemming, want de aftelling is begonnen. Het meezingen hopelijk
7: Radio
3: ook.
7: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
6: Van Lissel van Hoven.
8: De tijd van je leven. Na-na-na-na. VRT Radio Bene.
7: 500.

Wie zijn de artiesten met de mooiste stemmen? Wie volg jij al sinds je jeugd? Van wie hing er vroeger een poster op je kamer? Wie bezorgde jou de tijd van je leven? Die vraag stelden wij de vorige week en daar is massaal veel antwoord op gekomen. We hadden met gemak voor 800 idolen kunnen gaan ook, maar we hebben het toch beperkt tot 500. En op plaats 500 stemde jij Bob Seger en de Silver Bullet Band. Was dit hun grootste hit? Zeker wel. Maar waarom zijn de bananen krom? Dat weten wij na 67 jaar nog altijd niet. Tony Corsari blijft alleszins een van de populairste zingende presentatoren ooit. Op 499. Ik geef

Vroege vogels worden nergens zo vrolijk gewekt als door Herbert. En deze week door Peter in Radio BNE Klaar Wakker. Maar niet alleen de ochtendstond heeft goud in de mond deze week. Want de gouden idolen zingen elke dag van 9 tot 4. En soms zingen ze helemaal niet. André Brasseur veroverde miljoenen harten wereldwijd met zijn melodieën en orgelspel. En met deze Early Bird had hij nummer 498. Eentje hoger vinden wij gewezen posterboy Ricky Nelson. Hello.

0: Ricky Nelson, een gouden idool uit de 60s toen hij verliefd was op Mary Lou. Op nummer 496 zeggen wij Hello Sabine Teels. En snel ook zwaaien naar de man met de accordeon voordat de deuren van de trein zich weer sluiten.
1: Een

0: deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan goud.
1: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
0: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
0: Radio BNE. Gouden idolen 500.

Yes, heel blij dat Bert Blanca tussen de 500 gouden idolen staat. Hij stond mee aan de wieg van de rock and roll in ons land. En Bert werkte samen met onder andere Adamo, Aznavour en Beko. Namen die ik ook nog verwacht voor vrijdagmiddag 4 uur trouwens. Rock and roll is good for the soul. En de sterren van de rock staan nog altijd op het zeildoek van de botsauto's. Maar op 494 staat de Vlaamse zanger van het Betere Levenslied, Guido Belcanto.

eerste Duitsers maken een intrede in de Radio BNI Gouden Idolen 500. De kleine Anita samen met Roy Black. Black na Belcanto en Blanca. En zo werd het leven mooi en schön. Al is het leven in Vlaanderen altijd mooi. Volgens deze sympathieke, populaire Nederlander. Paul van Vliet op 492.

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht goud. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Veel succes!

0: Gabby, Joni, Kim en Kathy. Vier zussen uit de Sledge Family. En dus lag jij de groepsnaam van de hand, Sister Sledge. Op nummer 491 in de Radio BNN Gouden Idolen 500. Dadelijk een Beatle. Je mag raden de welke. Je hebt 25% kans dat het juist is.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over goud.
1: En ga dan snel naar het Radio BNN kanaal op VRT Max en stuur het bericht goud. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio BNN. Gouden Idolen 500. 490.

moet zeggen, ik zit hier wel een beetje met het schaamrood op de wangen, hoor. Vorige week zei ik nog, de Beatles zullen zeker hoog eindigen. Maar Paul en John die staan misschien ook wel solo in de Radio BNE Gouden Idolen 500. Ben ik blij dat je ook aan de stille Beatle hebt gedacht. George Harrison. Herbert Lottie zingt mee tijdens Radio BNE The Red Pack live in concert Best of Christmas op zondag 8 november. Twee keer zondag 8 november in Antwerpen. Maar ik ga niet Helmut draaien. Wel een van zijn grote idolen. Bobby Darin.

terug naar 1959 voor Bobby Darin en Dream Lover. Op nummer 488 staat weer een artiest van bij ons, Gene Thomas, die na de zegentocht van de K3 Originals zijn Crystal weer helemaal voor zich alleen heeft.

Helemaal uit San Francisco, Starship, zeer populaire band in de jaren 80. En ik hoop dat je ook weer uit volle borst hebt meegezongen met Nothing's Gonna Stop Us Now. Hop naar het nieuws met een gouden idool uit de jaren van de swingende big band. De prachtige Julie London, ongenaakbaar, op nummer 486.

0: Oude Idolen 500.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
2: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
12: Grando.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 10:00 VRT Nieuws met Shema Saisai. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor verkrachting en mishandeling. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Helen Goedgebeur, jij bent daar. Waaraan is hij schuldig?
1: Hij is veroordeeld voor 2 van de 4 verkrachtingen. In 1 van die gevallen, zei de rechter, is het heel duidelijk dat die vrouw aan het slapen was, niet reageerde op aanrakingen. En hij heeft dat ook stiekem gefilmd. Dat wist zij eigenlijk helemaal niet. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken omwille van redelijke twijfel. Maar hij is ook veroordeeld voor onder andere zwaar drugsgebruik en voor het zwaar mishandelen van een bekende influencer met wie hij 1 jaar een relatie had. En hij zelf was hier trouwens vanochtend niet. Hij heeft alles gevolgd via videoverbinding. Dat heeft hij vorige week nog gevraagd omwille van medische redenen.
0: Het parket van Limburg start een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Dat fonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind hebben met kanker. Het is nog een andere organisatie dan het Kinderkankerfonds. Sommige vrijwilligers, ouders en andere goede doelen stellen zich al een hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter heeft een bestuurdersverbod en was al betrokken bij 11 faillissementen. Nu zal onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd dient om kinderen met kanker te helpen. Het Verenigd Koninkrijk wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Het gaat onder meer om TikTok, Snapchat en Instagram. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod dat er nu al is in Australië. Want er zouden ook beperkingen komen op livestreams, gaming apps en AI-chatbots. Het verbod zou begin volgend jaar starten. En in Seattle in de Verenigde Staten zijn de fans van de Rode Duivels al een keer samengekomen in House of the Devils. Dat is het supportershuis vlak naast het stadion. Daar spelen de Belgen vanavond hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.
2: Hier in Belgisch House vind ik het wel nice. In de stad zelf een beetje minder.
3: Het is wel het belangrijkste match, denk ik. We moeten winnen. Veel stress misschien er wel naartoe. Ik heb er heel lang naar uitgekeken.
4: Ja. Makkelijk winnen niet, maar denk 2-0. Ik ben ervan overtuigd dat Doku in vorm gaat zijn, sowieso.
0: Het weer vandaag bewolkt met soms ook zon en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst kans op wat lokale buien of regen. Daarna wordt het droog en vrij zonnig. En dan halen we tot 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het vaak warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel. Sowieso vrij zonnig op Radio BNE de hele week. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse gaat het 20 minuten trager van de E17 tot aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is 1 rijstrook dicht door werken. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
6: Deze week zijn het gouden tijden op Radio BNE.
7: Radio BNE Gouden Idolen 500.
6: Af en toe komen artiesten samen om te zingen over goud.
7: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max.
6: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
6: Radio BNE Gouden Idolen 500.
7: Vanessa van Hovel.

0: zes uur.
1: Ah, zo heerlijk walsen met Wannes op nummer 485 in de Radio Beni Gouden Idolen 500. Hij wilde verdwalen in de straten en ook op de soundtrack van de film Home Sweet Home. Oh, we kunnen natuurlijk heel veel draaien van Wannes, dat is altijd pure nostalgie. Enfin, ik zeg dat hier wel, dat dat pure nostalgie is, maar er is niks zo subjectief als muziek. Er hebben ook een boel mensen gestemd die zijn opgegroeid in de jaren 80 en later. En zo komt het dat ik nu New Order mag draaien. New Wave uit Manchester. Terwijl wij een zonnige en happy maandag beleven, scoren zij meer dan 40 jaar na datum nog eens met hun hit Blue Monday.

Van het ene uiterste in het andere. New Order en Blue Monday en dan Bobby Vinton, een gouden idool sinds de jaren 60. Toen hij liedjes zong als Blue Velvet, Roses Are Red en later ook Hurt. Hij is 91 ondertussen. Eén hoger op 482 staat nog een crooner. En wat voor één.

0: Sammy Davis Jr., bijna Mr. Showbusiness, want hij kon het allemaal. Zingen, dansen, acteren en nog grappig uit de hoek komen ook. Morgen zal het precies 36 jaar geleden zijn dat hij overleed. Dadelijk een gouden idool van bij ons. Ook een beetje Mr. Showbusiness trouwens.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan goud.
2: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max.
1: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio Bene. Gouden idolen 500 481.

Op nummer 481 staat Niels de Stadsbader, steracteur, sterartiest, sterpresentator. Niels heeft vele tientallen hits, maar op 480 stemde hij een Amerikaan die eigenlijk maar één grote hit heeft gehad. Een man die een zwaar auto-ongeval overleefde, prostaatkanker en een hartaanval. Volgens hem omdat zijn fans massaal voor hem gebeden hebben. Tot God, tot Allah, tot Jehovah, of welke naam jij ook wil geven aan die grote spirit in the sky.

One Hit Wonder, Norman Greenbaum op nummer 480 met een parel van een song, Spirit in the Sky. Ah, zelf ben ik zo blij met nummer 479. Eindelijk nog eens een vrouw. De roodharige koningin van de blues en de folkrock, Bonnie Raitt. Ze is op dit moment op tournee door de Verenigde Staten en Canada. En ik hoop, net als al haar fans, dat ze dit liedje niet overslaat live. Het bloedmooie, maar ook zo pijnlijke I Can't Make You Love.

0: I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart and I'll feel the power. But you won't. No, you won't. Wereldsong van een gouden idool van 76 ondertussen, Bonnie Raitt. En zo slow als het in dat liedje gaat, zo slow gaat het eigenlijk alleen maar op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse. Daar verlies je 20 minuten tussen de E17 en de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Komt omdat daar één rijstrook dicht is door werken.
1: Radio Bene. Gouden Idolen 500.
2: Vanessa van Hoven.
1: 478.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Wereldwijd beter bekend als Kate Ryan. Eentje van ons om mega trots op te zijn. En dus blinkt ze op nummer 477. En wat zie ik daar? Is dat de rook boven het water? Oh yes, Deep Purple komt eraan.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over goud.
1: En ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max en stuur het bericht goud. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
1: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Code yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.
7: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE.
8: Gouden Idolen 500. ...476.

De Britse gitaarhelden van Deep Purple, grondleggers van de hard rock en de heavy metal en goed voor 150 miljoen verkochte albums. Indrukwekkend, maar dat aantal komt nog niet in de buurt van wat die andere Britten hebben verkocht. John, Paul, George en Ringo. De Beatles hoor je pas vrijdag namiddag, durf ik te wedden. Maar je stemde George Harrison al op 490. En de beste drummer van de wereld doet het nog 15 plaatsen beter. Ook al pakte hij van die vier het minst op foto. Ringo, Photograph.

BNE. Gouden Idolen 500. Radio BNE. Ah. 474.

stem om warm van te worden. Niels Sedaka, maker van heel veel mooie liedjes voor hemzelf, maar ook voor onder andere Frank Sinatra, Tom Jones, Elvis Presley en The Monkees. Hij is pas enkele maanden geleden overleden. En van mij had hij hoger gemogen dan plaats 474, maar het was toch weer een fijn amazing moment. Geef je nu over aan het ritme en aan de eerste Spanjool in deze lijst, Enrique Iglesias.

0: Gouden Idolen 500. VRT Radio NL
1: 472.

0: Het oude papier en Koos Alberts op nummer 472.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Motorpech en Nies. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vindt de vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Radio Bene.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Wetenschappers zijn bezig met een nieuwe bloedtest voor zwangere vrouwen die de vruchtwaterpunctie gedeeltelijk kan vervangen, dat schrijft het Nieuwsblad. Als er bij een echo of andere testen een vermoeden is van een afwijking, wordt er nu vaak met een dunne naald wat vruchtwater afgenomen. Dat wordt dan onderzocht op genetische afwijkingen, bijvoorbeeld het syndroom van Down. Maar zo'n test kan soms gevaarlijk zijn en daarom is er nu dus ook die bloedtest. Die is wel nog niet klaar, omdat die soms vals alarm slaat. Maar volgens geneticus Björn Menten, die ook zo'n test ontwikkelt, zal dat snel opgelost raken.
1: Heel vaak, als er misschien iets wordt gezien op echografie, zouden we eerst deze test kunnen gaan zien om toch al een bepaald aantal zaken te gaan uitsluiten en ook te zien of alles normaal is, ja of nee. We gaan minder vruchtwaterpuncties moeten doen, hopelijk in de toekomst. En we gaan ook veel meer zaken, ernstige genetische syndromen, met een verstandelijke beperking, maar die we momenteel totaal niet zien op echografie, omdat er geen structurele afwijkingen zijn tijdens de ontwikkeling, vroegtijdig kunnen opsporen tijdens de zwangerschap.
0: Morgen zakt de maximumprijs voor diesel weer onder de 2 euro per liter. Dat is voor de eerste keer in 3 maanden. Er gaat 8 cent af en een liter diesel kost dan maximaal 1 euro en 98 cent. Als de deal van afgelopen nacht tussen de VS en Iran standhoudt, dan zullen de olieprijzen nog verder dalen. En tanken zal dan ook goedkoper worden. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, ondanks het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Daarin is ook afgesproken dat de aanvallen op Libanon zouden stoppen. Maar in Israël is er al kritiek op dat akkoord, dus de vraag is of het land bereid is om te stoppen met bombarderen. Ook in Libanon maken ze zich zorgen, omdat er al een tijd een staakt het vuren is dat niet gerespecteerd wordt. Dat zegt Daisy Moore vanuit Beirut.
2: In de praktijk wordt dat eigenlijk dagelijks geschonden. We zagen het gisteren ook nog, een Israëlische luchtaanval op de hoofdstad Beirut. Dus hier enigszins opluchting, maar ook wel zorgen hoor over hoe dit dan zal gaan lopen. Eigenlijk verkeren we hier nog in een oorlogssituatie en de vraag is of dit akkoord hier ook een echt staakt het vuren zal bewerkstelligen. Daar zijn wel echt nog heel wat twijfels over hier.
0: En vanavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Egypte. In theorie zijn ze wel favoriet, maar aanvoerder Julie Tielemans wil de wedstrijd zeker niet te licht opvatten.
3: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
0: Vandaag bewolkt met ook soms zon en tot 21 graden. Morgen eerst kans op wat lokale buien of regen. Daarna droog en vrij zonnig en tot 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de E17 van Antwerpen naar Gent. 20 minuten file tussen het parkeerterrein in Kalken en Beervelde. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse gaat het 20 minuten trager. Tussen de E17 en de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Daar is 1 rijstrook dicht door werken.
5: Deze week zijn het gouden tijden op Radio Bene.
6: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
5: Af en toe komen artiesten samen om te zingen over goud.
6: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio Bene kanaal op VRT Max.
5: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
8: Van Lissel van Hoven.

Oké, je stemde eigenlijk alleen voor Jean-Jacques Goldman, maar is alles niet toffer met twee? Michael Jones mocht meezingen en ze gaven alles, hun noten, hun woorden, hun verschillen, al wat ze hebben en al wat ze waard zijn. Goed voor plaats 471 in de Radio BNE Gouden Idolen 500. Feestje gaat nog door tot vrijdag 4 uur en tussendoor, dat heb je al gemerkt, kun je ook nog eens een DHB Plus radio winnen. Als je een koortje van Gouden Idolen hoort zingen, dan stuur je goud naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. En dat valt echt op hoor, je moet niet panikeren. Maar uiteraard mag de radio wat harder voor een suikerzoet liedje en een idool op 470. Lindsay de Pauw.

J. Vincent Edwards, een man van de musicals, daar is hij mee begonnen. En daar is hij ook geëindigd, maar dit was zijn grootste hit. En thanks, thanks om voor hem te stemmen in de Radio Bene Gouden Idolen 500. Dit weekend wordt hij trouwens 79. Maar nu de oudste nog levende legende in deze lijst. Een man die elk genre gezongen heeft en die op zijn 93ste nog altijd optreedt. Echt waar, the one and only Willie Nelson.

0: Willie Nelson met een liedje over sterven. Zijn vrienden, zijn vrouw, zijn hond, allemaal zijn zijn voorgegaan. Naar de hemel, maar om het toch wat verteerbaarder te houden, noemt hij dat Mexico. Waar heel veel gouden idolen deze dagen op een voetbalveld te vinden zijn. Maar Willie mocht zingen op nummer 468.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio
4: 467.

Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat sommige mensen toch eerder voor een liedje hebben gestemd dan voor een artiest. Maar kan mis zijn. Misschien hingen de McCoys in de jaren 60 op meer tienerkamers dan wat ik denk. Of heb je hier heel vaak op gedanst. Topsong uiteraard Hang On Sloopy. En goed voor plaats 467 voor de McCoys. We blijven in de jaren 60 met een hele grote meneer van bij ons. Jacques Raymond.

0: The Queen of Funk, Chaka Khan, met haar band Rufus. Fenomenale zangeres met een kast vol Grammys. En ze is het zingen nog niet verleerd. In de herfst treedt ze weer op. Dadelijk een zingende tandarts uit Brugge. Eerst nog eens meegeven dat het bijna een half uur file rijden is op de E17 van Antwerpen naar Gent. Tussen Lokeren en Beervelde. De linker rijstrook is daar versperd door een ongeval. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse, meer dan 20 minuten trager tussen de E17 en de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Eén rijstrook is dicht voor werken.
1: Radio BNE. Gouden Idolen 500.
2: Vanessa van Hoven.
1: 464.

Ricky Gordon, de artiestennaam van Erik de Klerk uit Brugge. Ik moet zeggen, van rocken had hij echt een handje weg, maar in zijn geval is een tandje misschien toepasselijker. Hij is altijd tandtechnicus gebleven en hij staat te grijnzen met zijn 464ste plaats in de Radio BNI Gouden Idolen 500. Ook deze komen uit de Vlaamse klei. Ja, Kid K en Technotronic. Met een wereldhit die nog altijd weer klinkt in voetbalstadions van Zuid-Afrika tot Canada. Iedereen aan het feest nu. Kom aan. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it

The crowd is jumping. Je hoeft er geen fan van te zijn om te erkennen dat de Eurodance een Belgische uitvinding was. En dat miljoenen en miljoenen tieners en jongvolwassenen eind jaren 80 uit de bol gingen op de muziek van Technotronic. Maar oké, en veel meer.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: VRT Radio BNE Live.
5: Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Radio BNE. Gouden Idolen 500. 462.

Toni Braxton met haar grootste hit precies 30 jaar geleden. En toen de schuifelplaat wanneer de DJ aan de erectieselectie begon. Unbreak My Heart. Prachtige stem, goed voor 7 Grammy Awards. En voor de 462e plaats in de Radio BNI Gouden Idole 500. De volgende is een van mijn muzikale helden. Oké, het is geen grote zanger, maar wat een songschrijver, wat een performer, wat een persoonlijkheid. Mr. Randy Newman.

Niemand doet ironie beter dan Randy Newman, maar hij maakt ook heel oprechte muziek voor films onder andere. Zo speelde hij een dikke week geleden nog You've Got a Friend in Me bij de première van Toy Story 5. Taylor Swift kwam als verrassing meezingen. Of de Swifties haar ook in de lijst hebben gestemd? Ik heb geen idee, maar deze excentrieke negentiger staat er wel in. 460 is voor Pat Boone.

0: Gouden Idolen 500. VRT Radio 1.
1: Oh, 459.

0: Clown.
1: Dit was Mark Dex, de vader van Barbara en de ontdekker van Margriet Hermans op 459. En de volgende is mijn goede vriend, mijn co-presentator op Radio BNE en van de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas op zondag 8 november. Het wordt onze laatste met VRT Big Band, dus we gaan ons extra smijten. Ikzelf en deze goeiert Yannick Bovie. Oh,

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht goud. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Veel succes!

0: De sympathieke Britten van Talk Talk en It's My Life op nummer 457. Het leven van zanger Mike Hollis eindigde veel te vroeg. Hij overleed 7 jaar geleden aan kanker. Hij is maar 64 geworden. Maar hij blijft gelukkig een gouden idool. Fijn dat je ook voor hen hebt gestemd. Na het nieuws van 12 uur, een artiest die ik vorig jaar nog live heb gezien tijdens een van de beste concerten aller tijden.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er worden meer namaak voetbalshirts besteld, nu de Rode Duivel start op het WK voetbal en de zoon van de Noorse kroonprinses kent zijn straf. Door het WK voetbal onderschept de Belgische douane duidelijk meer namaak voetbalshirts dan normaal. Vorige week vonden ze meer dan 1300 valse shirts en die gaan allemaal vernietigd worden. Veel mensen bestellen ze online omdat die veel goedkoper zijn dan de echte, maar dat mag dus eigenlijk niet. De meeste namaak komt uit China, zegt Christian van der Waren van de douane.
1: Al die namaak die komen uitsluitend van China. Af en toe heb je ook wel eens zaken die komen van andere landen, daar in de buurt in Azië, maar 95% of zelfs meer productie is daar China. We onderscheppen dat in Zaventem, maar onderscheppen dat ook in Luik. Het meest onderscheppen we ook wel in Luik, omdat daar de Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
0: Ja, en vanavond begint het WK voetbal voor onze Rode Duivels. In hun openingsmatch om 9:00 is dat, neemt België het op tegen Egypte. Tom Boudeweel, jij bent in Seattle. Zijn de Duivels er klaar voor, denk je?
2: Dat denk ik wel. De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. De bondscoach moet wel nog enkele knopen doorhakken. Vooral in het verdedigende compartiment. België start sowieso als favoriet in de groep. Maar ook tegen Egypte. Dat een laag blok zal vormen en rekent op de snelle uitvallen van de sterren Salah en Marmoush. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12:00, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30. Zo wordt voorspeld.
0: Wetenschappers zijn bezig met een nieuwe bloedtest voor zwangere vrouwen die de vruchtwaterpunctie gedeeltelijk kan vervangen. Als er bij een echo of andere testen een vermoeden is van een afwijking, wordt er nu vaak met een dunne naald wat vruchtwater afgenomen. Dat wordt dan onderzocht op allerlei genetische afwijkingen, bijvoorbeeld op het syndroom van Down. Maar zo'n test heeft natuurlijk een grote impact, zegt ook geneticus Bjorn Mente, die ook daarom bezig is met de nieuwe bloedtest.
3: Het is natuurlijk ten eerste helemaal geen aangename procedure. Het is een invasieve procedure, zo'n vruchtwaterpunctie. Ten tweede is er toch nog altijd een klein risico dat er daar eigenlijk een afbreking van de zwangerschap gebeurt door de procedure. En dat willen we natuurlijk zeker vermijden, zeker in het geval dat er eigenlijk een beetje een loos alarm is wanneer met die baby helemaal niets aan de hand is.
0: Morgen wordt diesel ook opnieuw goedkoper. De maximumprijs voor diesel daalt weer onder 2 euro per liter. En dat is voor de eerste keer in 3 maanden. Er gaat 8 cent af in totaal. En een liter diesel kost dan nog maximaal 1,98 euro. En als de deal van afgelopen nacht tussen de VS en Iran standhoudt, zullen de olieprijzen normaal ook verder dalen. En zal ook benzine tanken goedkoper worden. Wereldwijd wordt er intussen ook voorzichtig positief gereageerd op het voorlopige akkoord dat er is tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord moet ook een einde eigenlijk maken aan de aanvallen van Israël op Libanon, maar in Zuid-Libanon gaan de gevechten voorlopig gewoon door tussen Israël en Hezbollah. Libanon roept mensen op om zeker nog niet terug te keren naar hun huizen. En Marius Borg-Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex-vriendin. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Helle Goedgebeur heeft de uitspraak daar gevolgd.
4: Marius Borg-Høiby dømmes voor overtredelse af til fengsel i 4 år.
5: Het verdict voor Marius Borg-Høiby is 4 jaar cel en een schadevergoeding van zo'n 600.000 kronen aan de slachtoffers, zo'n 60.000 euro. Voor 2 aantijgingen van verkrachtingen is hij vrijgesproken wegens twijfel, maar 2 andere vrouwen heeft hij wel verkracht, klinkt het. Op beelden die hij zelf stiekem gefilmd heeft, is volgens de rechter duidelijk te zien dat een van hen aan het slapen was en niet beweegt. Marius is ook schuldig aan mishandeling, drugsgebruik en vernielingen. Zijn advocaat gaan nu eerst het vonnis van 128 pagina's bestuderen.
6: Zoals gezegd, delen van dommen zijn we vernieuwd met. Delen van dommen zijn we meer kritisch til, kanske.
5: Marius zelf is niet in de rechtbank. Hij heeft gevolgd via videoverbinding.
0: Blijft bewolkt maar droog deze namiddag bij temperaturen tot 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken. Lokaal is er dan ook kans op een bui. We halen morgen al 25 graden in de Kempen. En donderdag doen we daar nog een paar graden bij. Dan komt de 30 graden in zicht. Dit nieuws begon met voetbalshirts om te supporteren voor de Rode Duivels vanavond. Nu onze nationale voetbalploeg start, willen heel veel mensen zo'n shirt hebben. Maar er wordt opvallend veel namaak uit China besteld, omdat dat goedkoper is, ook al mag dat niet. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temsen nog altijd meer dan 20 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Daar is één rijstrook dicht voor werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij tussen Linkeroever en Deurne. Andere vertragingen blijven beperkt. En dan ook nog goed nieuws. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is de weg vrijgemaakt in Beervelde.
8: Deze week zijn het gouden tijden op Radio Bene.
9: Radio Bene Gouden Idolen 500.
8: Af en toe komen artiesten samen om te zingen over goud.
9: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio Bene kanaal op VRT Max.
8: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio Bene.
7: Normaal hoor je nu U vraagt wij draaien, maar dat doen wij nu eigenlijk ook. Hè. Jouw idolen van absolute goudwaarde draaien. Welkom.
10: Radio Bene Gouden Idolen 500.
9: Vanessa van Hoven.
11: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
10: 456.

Paul Carrack, zanger, componist, multi-instrumentalist. En bekend van groepen als Ace, Mike and the Mechanics en Squeeze. Vorig jaar speelde hij een perfect concert in de Roma. Foutloos en toch vol passie en vuur. Zijn bijnaam is niet voor niks. The Man with the Golden Voice. Dit najaar komt hij voor een aantal concerten naar Nederland. Mocht je de kans hebben, ga zeker kijken. En vertel hem dan dat hij op nummer 456 stond in de Radio Beni Gouden Idolen 500. Van een man met een gouden stem naar een vrouw met een fluwelen stem. Die heb je of die heb je niet. Maar wat Randy Crawford ermee doet, dat is fenomenaal. Kippenvel op 455.

0: Mia Valk, vertel dan maar aan die man van je dat er hier vanmiddag stoofvlees met frieten op het menu staat. Belgische kost op de dag dat de Rode Duivels aan hun WK beginnen. En omdat wij een sympathiek volk zijn, is er ook een alternatief menu. Kosciari, dat is macaroni, rijst, linzen, tomatensaus en ui. Een gerecht dat je waar vooral kunt bestellen? In Egypte. Lekker sportief, zo zijn wij op VRT. Ria Valk is een gouden idool op 454. En dadelijk volgt een groep van bij ons, waarvan de frontman al een paar jaar in Amerika woont.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over goud.
1: En ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max en stuur het bericht goud.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio BNN. Gouden Idolen 500. 453.

Op 7 juli treedt Alanis Morissette op in Den Haag en Case Choy speelt het voorprogramma. Als er een WK zou zijn voor liedjeschrijvers, ik zou denk ik Case Choy sturen voor België op 453 in de lijst. Eentje hoger treffen we een heel veelzijdige en ook vlot meertalige Nederlander aan. Tony Ronald.

De zondagen zijn altijd mooi op Radio BNE met programma's als De Zoete Inval, tophits uit een bepaald jaar en The Rat Pack. Maar de grootste hit van Daniel Boone levert hem een vermelding op in de Radio BNE Gouden Idolen 500. Hij staat te genieten op nummer 451. Eentje hoger is voor Jim Diamond, frontman van PhD, die een wereldhit hadden met I Won't Let You Down. Maar Jim kon ook solo scoren met dit bijzonder mooie liedje.

0: Liegen is nooit verstandig en zeker niet tegen degene die het liefste ziet, zegt dat Jim Diamond het gezegd heeft. En Lars gaat dat niet tegenspreken, denk ik. Dag Lars.
1: Dag lieve Vanessa. Nee, ik ga dat zeker niet tegenspreken.
0: Kun je makkelijk voorbereiden terwijl je de hele tijd moet meezingen?
1: Het gaat heel erg moeilijk, moet ik toegeven, ja. Maar voorbereiding, goh, wat is voorbereiding? Het is gewoon zo'n leuke lijst. Weet je wat ik tof vond daarnet?
0: Nee?
1: Daarnet, een paar uur geleden. Ik was in de badkamer nog bezig. Enfin, het doet er eigenlijk niet toe. Ik hoorde New Order passeren.
0: Ja, dat is iets voor jou, hè?
1: Ja, maar dan ben ik weer... Even rekenen, in 1981, dan ben ik weer 12 jaar. Het was tijd van de T-dansance en New Order. Dat nummer stond op nummer 1, 7 minuten lang. Fantastisch. En nadien had je, ik heb goed opgelet hoor, Bobby Vinton, kan dat zijn?
0: Ja, dus ik kwam daar in de buurt in elk geval, ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Van het ene uiterste in het andere.
1: Van het ene uiterste in het andere. I love it.
0: Straks de Gouden Idolen tegen Egypte. Waar spelen de Rode Duivels straks, Lars?
1: Gouden Idolen tegen Egypte?
0: Ja, voetbal. Waar spelen ze?
1: Flauw idee.
0: Seattle.
1: In Paraguay.
0: Seattle. Ah, okay. Wat zijn de winstkansen van Egypte volgens de bookmakers en de pronosticeurs?
1: Die gaan keihard winnen, zeker.
0: 16%.
1: Oei.
0: En wie is de sterspeler bij Egypte?
1: Sisi. Nee, dat is de president.
0: Mo Salah.
1: Kijk
0: eens
1: aan.
0: Dat is echt jouw ding niet, hè?
1: Nou.
0: Maar wat is de artiestennaam van Jozef Troonbeeks, de man die in 1972 een grote hit had met Santa Maria?
1: Dat weet ik. Dat is de Bobby Parens.
0: Dat is helemaal juist. Zul je daar dan gewoon mee overnemen?
1: Als het moet.
0: En goed dat het hier over muziek mag gaan bij jou, hè? Zeg, heel veel plezier, Larsman, met de Gouden Idolen.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan goud.
1: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max.
0: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden.

It wasn't me. Het was wel degelijk onze vriend Shaggy op nummer 448 in de Radio BNE Gouden Idolen 500. En wie komt er nu schitteren? Wel, een van die Franse idolen die we duidelijk nog niet vergeten zijn. Zijn naam is Johnny Hallyday en dit zong hij in 1969.

De King of Rock'n'Roll, die gaan we later ook nog tegenkomen in deze Radio Bene Gouden Idolen 500. En dit was The Father of Rock'n'Roll, Chuck Berry en Johnny B. Goode. Goed gedaan hoor, goed gestemd. En nummer 445 is voor Rex Gildo. Awesome.

0: Radio Beenik.
1: Gouden Idolen 500.
2: VRT Radio Beenik.
0: 444.

0: De Dinky Toys, out in the streets. Ja, ze hebben geluk met het weer en met de goede plaats in onze radiobening gehouden Idole 500. Nummer 444 is helemaal niet slecht. Dat is bijna even goed als de plek die Chris de Bruyne heeft gekregen. We zitten nog even bij de idolen van bij ons en zo gaan er gelukkig nog veel passeren. Chris de Bruyne zingt nu over Amsterdam.
1: Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar van

0: I can see clearly now, the rain is gone. En ik zie ook dat Lee Towers een plekje heeft gekregen in onze Radio BNI Gouden Idolen 500. We noteren nummer 442. Alleen maar blauwe lucht in muziekland. Het is bijna 1 uur geworden.
1: Radio BNI.
2: Gouden Idolen 500.
3: VRT Radio BNI.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 1 uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er worden meer namaak voetbalshirts besteld nu de Rode Duivel start op het WK voetbal. En de aanvallen tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in Libanon lijken niet te stoppen, ook niet na het akkoord tussen de VS en Iran. Door het WK voetbal onderschept de Belgische douane meer namaakvoetbalshirts dan anders. Vorige week werden meer dan 1300 valse shirts gevonden en die gaan allemaal vernietigd worden. Christian van der Waren van de Belgische douane legt uit hoe je bij online aankopen best namaak kan vermijden.
1: Eén, natuurlijk bestelt het op de officiële website van de Belgische Voetbalbond, is natuurlijk iets anders dan als je dat op een Chinese website gaat bestellen. De kwaliteit ook, maar dat zie je natuurlijk niet als je het online koopt. Maar eigenlijk het voornaamste is de prijs. Hè. Als je officieel kunt aankopen voor €100 of €80 en je koopt nu een t-shirt van 20, 30, dan moet je niet nadenken, dan is dat namaak.
0: In dit geval vernietigt de douane alle voetbalshirts op kosten van het nagemaakte merk. En vanavond begint het WK voetbal dus ook voor onze Rode Duivels. In hun openingsmatch om 9 uur neemt België het op tegen Egypte. Het is daar dan 12 uur 's middags, dus het belooft een warme wedstrijd te worden bij 30 graden. De Duivels zouden er klaar voor moeten zijn. Ze hebben hun oefenwedstrijden gewonnen en er zijn geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het ook over een fijne sfeer in de groep. Ja, we zullen zien wat dat vanavond op het veld geeft. De gerechtelijke politie van Brussel heeft 11 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Ze zouden betrokken zijn bij drugsmokkel tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Het onderzoek startte in Frankrijk toen daar een koerier werd onderschept met een grote hoeveelheid cocaïne. Uit het onderzoek bleek dat ook mensen in Brussel een belangrijke rol speelden. Vorige week zijn 11 mensen daar opgepakt. Geld, auto's en valse documenten zijn in beslag genomen. De aanvallen tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan voort. Ook al is er sinds vannacht een principeakkoord voor een gevechtspauze tussen de VS en Iran. En gaat die gevechtspauze ook over Libanon. De Libanese regering vraagt inwoners op de vlucht om zeker nog niet terug te keren naar hun huizen. En in Israël zelf klinkt intussen ook kritiek op het akkoord. Israël was niet betrokken en vindt dat hun veiligheid niet wordt afgedwongen, zegt correspondent Lennart Swolfs in Tel Aviv.
2: Premier Netanyahu die heeft nog niets van zich laten weten. Wel zijn defensieminister Katz en die heeft aangegeven wat hij eigenlijk van de week al herhaaldelijk heeft geroepen. Dat de Israëlische troepen in het zuiden van Libanon aanwezig blijven om de grens te bewaken. De burgers in het noorden van Israël te beschermen.
0: De Belgische redersvereniging is wel opgelucht omdat in het akkoord staat dat de belangrijke zeestraat van Hormuz vrijdag opnieuw zal opengaan. De vereniging wil wel nog eventjes voorzichtig blijven tot het akkoord ook echt is getekend, want pas dan kunnen Belgische schepen weer veilig door de regio varen. Maar voor de bemanning op schepen daar is dit wel een belangrijke stap, zegt Loïc van Staaij.
3: Die zijn ondertussen meer dan 100 dagen in een conflictsituatie en die zijn altijd paraat gebleven om te kunnen vertrekken wanneer de straat zou openen. Dus die zijn altijd maar in werkmodus gebleven in een situatie die toch redelijk gevaarlijk is met overvliegende drones en bommen. Dus ja, het is belangrijk dat zij nu eindelijk ook wel terug kunnen varen en eventueel eens naar huis kunnen gaan.
0: En Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex-vriendin. Helle Goedgebeur heeft de uitspraak in Oslo in Noorwegen gevolgd.
4: Marius Borg Heuby, dømmes voor overtredelse av til fengsel. I 4 år.
5: Het verdict voor Marius Borg Heuby is 4 jaar cel en een schadevergoeding van zo'n 600.000 kronen aan de slachtoffers, zo'n €60.000. Voor 2 aantijgingen van verkrachtingen is hij vrijgesproken wegens twijfel, maar 2 andere vrouwen heeft hij wel verkracht, klinkt het. Op beelden die hij zelf stiekem gefilmd heeft, is volgens de rechter duidelijk te zien dat een van hen aan het slapen was en niet beweegt. De slachtoffers zijn opgelucht, zegt hun advocaat.
6: She is relieved. Because she feels that she's believed.
5: Marius is ook schuldig aan mishandeling, drugsgebruik en vernielingen. Zijn advocaten gaan nu eerst het vonnis van 128 pagina's bestuderen.
7: He's still of the opinion that he is not guilty, so we will consider an appeal now.
5: Marius zelf is niet in de rechtbank. Hij heeft gevolgd via videoverbinding.
0: Blijft bewolkt, maar droog deze namiddag bij temperaturen tot 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken. Lokaal is er dan ook kans op een bui. We halen morgen 25 graden in de Kempen. En donderdag doen we daar nog een paar graden bij. Dan is de 30 graden in zicht. Dit nieuws begon met voetbalshirts om te supporteren voor de Rode Duivels vanavond. Nu onze nationale ploeg start, willen veel mensen zo'n shirt hebben. Maar er wordt opvallend veel namaak uit China besteld, omdat dat goedkoper is. Ook al mag dat niet. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
8: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse blijft er bijna een half uur vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Dat komt door werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Wezenbeek en Oudergem. Dat komt door een defect voertuig op de rechte rijstrook.
9: Deze week zijn het gouden tijden op Radio Bene.
10: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
9: Af en toe komen artiesten samen om te zingen over goud.
10: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio Bene kanaal op VRT Max.
9: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
10: Lars de Grote.
12: De tijd van je leven. Radio BNE
11: 441.

eentje zonder woorden. André Rieu met de wals nummer 2 op nummer 441. En de volgende is ook een instrumentale held. Carlos Santana.

Santana met een samba voor jou, Samba Pati. Hij staat op nummer 440 in de Radio Bening Gouden Idolen 500. En het meisje dat in 1970 het Eurovisie Songfestival won, dat heeft ook een plekje gekregen. Dana was toen 19 jaar en ze was verantwoordelijk voor de eerste, maar zeker niet de laatste overwinning voor

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over goud.
0: En ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max en stuur het bericht goud.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Radio Benink.
0: Gouden Idolen 500.
3: VRT Radio Benink.
7: Thank you.

0: Wauw. Een straffe tour van een straffe zangeres. Ik ben blij met Ella Fitzgerald in de Radio Bene Gouden Idolen 500. Ze staat op nummer 438 met die heerlijke versie van Mac the Knife. Wat was ik daar graag bij geweest. Ruben Kuipers heeft net een berichtje gestuurd via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Ruben zegt, ik ben 23 jaar, ik ben nu aan het studeren met BNE op de achtergrond en ik ben al een paar keer moeten stoppen om namen te noteren van artiesten die ik wat beter wil leren kennen. Fijn dat Radio BNE er is. Zo kan ik mijn eigen muzikale horizon wat verbreden. Dankjewel Ruben en heel veel succes met je examens natuurlijk. Wouter van Walleghem zegt, dit is inderdaad echt een gouden lijst. Ik vond het enorm moeilijk om drie favorieten te kiezen, maar de afgelopen uren is er een heel deel van mijn leven opnieuw gepasseerd. Bij veel van die liedjes hoort er een herinnering aan bepaalde gebeurtenissen of ervaringen. Mijn drie favorieten moeten nog komen, zegt hij. Wel, even kijken. Tijd genoeg, hè. We stoppen pas op vrijdagmiddag om 4:00. En denk eraan, al die evergreens die hoor je ook op andere dagen bij Radio BNE. Laat gerust ook van je horen. Feedback is altijd welkom via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar heb je een knopje. Reageer hier. En nu verder genieten.
1: Radio BNE. Radio BNE. Gouden Idolen 500.

0: Manuela. Manuela.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jacques Herp, Manuela. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse blijft er ruim 20 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Daar komt door werken. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E313 van een Franst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En op de Singel in Antwerpen is er hinder door door defecte verkeerslichten tussen de Turnhoutse Poort en de Schijnpoort. Radio.

Leo Sayer, de kans is groot dat hij de allerlaatste persoon was die met Elvis Presley sprak. Ja, hij kreeg een telefoontje van de King of Rock and Roll op de avond voor diens tragische dood. Kijk, daar kan een mens wel eens mee uitpakken op café. Maar diezelfde Leo Sayer heeft natuurlijk ook een pak evergreens gemaakt. En daarom heeft hij zeer terecht ook een plekje te pakken in onze Radio BNI Gouden Idolen 500. When I Need You. Als je wil, dan kan je het allemaal makkelijk volgen via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar zie je de aftelling in real time. Nummer 435 is ondertussen voor deze groep

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Ferre Grignard, Ring Ring I Gotta Sing, en dat mocht hij ook. Op nummer 434 in de Radio BNI Gouden Idolen 500.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan goud.
2: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio BNI kanaal op VRT Max.
1: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
15: Yes, of Corsa.
14: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
15: Yes.
14: Vanaf €179 per maand in lease and go?
15: Yes.
14: En tot 8 jaar speciale garantie?
15: Yes.
14: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa.

0: kassa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Radio BNE. Radio BNE. Gouden Idolen 500. ...433.

Het was te denken dat er af en toe wat artiesten uit het rijke archief van het Eurovisie Songfestival gingen opduiken in onze radiobening Gouden Idolen 500. En kijk, nu was het de inzending van Monaco van net 55 jaar geleden. Ze heeft toen ook gewonnen trouwens. Severine, ze staat op nummer 433.

Natalie Imbruglia, een zingende actrice of een acterende zangeres, hoe dan ook. Een zeer frisse verschijning in de soap Neighbours in de jaren 90. En ook de zangeres van Thorn. Ze mag op nummer 432 in onze Radio BNI Gouden Idolen 500. Meisjes aan de macht voorlopig. Er is de tweede dame op rij en er komen er zo dadelijk nog meer. Maar dus eerst Emmylou Harris.

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht goud. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Veel succes.
2: De tijd van je leven. Radio BNE. Gouden Idolen 500.

0: Yes sir, ik kan misschien niet zo toonvast zingen, maar I can boogie all night long. Baccara. Op nummer 430 in de Radio BNE Gouden Idolen 500.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er komt een assiseproces over de terreuraanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel bijna 3 jaar geleden. In oktober 2023 schoot een Tunesiër 2 supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. 2 verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor een volksjury moeten komen voor moord en moordpoging. 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. De Belgische Redersvereniging is hoopvol dat de straat van Hormuz vrijdag opnieuw opengaat voor de scheepvaart, maar wacht voorlopig nog het ondertekenen van het akkoord tussen Iran en de VS af. Vannacht hebben beide landen een principeakkoord bereikt. Voor de schepen in de regio is dit een hoopvol signaal, al is het afwachten, zegt Loïc van Staaij.
1: We hebben nog nooit zo dicht bij een effectief akkoord gestaan. Het is nog nooit aangekondigd door de 2 partijen. Dus dat is een zeer grote vooruitgang tegenover vorige aankondigingen. Maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat de straat al eens een paar uur is geopend, verklaard door de USA. En toen bleek ze 4 uur later toch weer hermetisch gesloten. Dus we zijn hoopvol, maar we gaan moeten zien tot het akkoord getekend is voordat er echt iets gaat gebeuren, denk ik.
0: De aanvallen tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan voorlopig ook voort, ook al staat in het akkoord dat die moeten stoppen. De Belgische douane heeft naar aanleiding van het WK voetbal vorige week meer dan 1300 valse voetbalshirts onderschept. Dat zijn er duidelijk veel meer dan normaal. Alle valse shirts worden vernietigd op kosten van de nagemaakte merken. Denk maar aan Nike en Adidas. Christian van der Waere, administrateur-generaal van de douane, legt uit waarom dat zo verloopt.
2: Dat is voorzien in de Europese regelgeving, maar anderzijds werken wij eigenlijk voor hen ook. We beschermen hun intellectuele rechten, wat we ook moeten doen. En de aarde is de afspraak dat zij instaan betalen voor de vernietiging van die goederen en niet de overheid.
0: En vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte, de ploeg van sterspeler Mo Salah. Alle Duivels zijn fit, behalve verdediger Zeno de Bast. De match start bij ons om 9 uur. Dat is in Seattle 12 uur 's middags. En dat wordt bij warme temperaturen tot 30 graden. Hier nog geen tropische temperaturen. Het is bewolkt, maar droog bij zo'n 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken. Lokaal is er dan ook kans op een bui bij 25 graden in de Kempen. En donderdag komt de 30 graden ook hier in zicht. Meer op vrtnieuws.be.
3: Deze week zijn het gouden tijden op Radio Bene.
4: De tijd van je leven.
5: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
3: Af en toe komen artiesten samen om te zingen over goud.
5: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
5: Lars de Grote.

Dat ging lekker. En snel ook. De Sweet and Ballroom Blitz van begin jaren 70. En op nummer 429 in onze Radio BNI Gouden Idolen 500. En dan een fenomeen van exact 30 jaar geleden. Vlaamse idolen van toen. Get ready.

Radio Bene, Gouden Idolen 500.

0: Ricky, don't lose that number.
1: Het nummer van Steely Dan in deze Radio BNN Gouden Idole 500, dat is 427. Goed gedaan, en dat is zelfs nog een beetje beter dan deze vaste klant van de Rat Pack, Dean Martin. The King of Cool.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over goud.
0: En ga dan snel naar het Radio Bene kanaal op VRT Max en stuur het bericht goud.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat hij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vindt de vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Taco met kip en...
10: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
12: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Radio Bene.
14: Radio Bene.
13: Gouden idolen 500.

Goede tijden, slechte tijden. Good or bad, happy or sad. Wat er ook gebeurt, laat ons samen blijven. Al Green, let's stay together. Al Green is niet alleen een gospel- en soulzanger. Hij is ook a preacher man, een dominee. Ons volgende gouden idool heeft lang geleden iets gehad met de zoon van een dominee. En dat heeft haar een bijzondere ervaring en ook een echte evergreen opgeleverd. Ik heb het over Dusty Springfield op 424.

Mieke, 50 jaar geleden zong ze dat liedje dat we ondertussen ook kennen van die Marco uit Nederland, Engelbewaarder. En voor nostalgie uit de vroege jaren 60 zit je nu goed op nummer 422 in onze Radio Bene Gouden Idolen 500. Dankzij France Gall.

De meest bekende taxidermist van de jaren 60. Gene Pitney was niet alleen zanger, maar hij kon ook dode dieren opzetten. Echt waar. Something's Gotten Hold of My Heart. Hij staat op nummer 421 in de Radio BNN Gouden Idolen 500. En laat ons nu nog maar even in de jaren 60 blijven hangen. Met Chris Andrews.

0: deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan goud.
1: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
0: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: gegeven.
1: Willy Alberti met een Nederlandse versie van een Frans liedje van Claude François. En die gaan we zeker ook nog tegen het lijf lopen. In deze Radio BNN Gouden Idolen. Toi, tu voudrais. Zo was het in het Frans. De glimlach van een kind in het Nederlands. Op nummer 419. En dit hier is dan weer van net 60 jaar geleden. De gouden stem is van Al Martino.

Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Op het juiste spoor in de Radio Beninghouden Idolen 500. Op nummer 417. Vandaag is misschien de dag waarop je een superhandige DAB Plus radio kan winnen. Dat doe je door op het goede moment te reageren. En je hoeft echt niet de eerste te zijn, hoor. Neem je tijd als je dat gouden zangmoment hoort. En dan maar duimen. Ondertussen heb ik Dido op nummer 416. Ah.

0: Radio BNE.
1: Gouden Idolen 500. Radio BNE.
0: Vier 115.

0: Wij hebben de laatste dag van het weekend vooral gebruikt om alle stemmen te tellen. Met heel veel plezier trouwens. Earth and Fire Weekend op 415.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Code yellow!
10: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Oei, nog maar tot 21 juni?
10: Yep. Info op telenet.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De rechter in Ieper heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen voor het maken van synthetische drugs. Een landbouwer uit Oudenburg moet 4 jaar en 7 maanden naar de cel. 2 mannen uit Polen die voor hem werkten kregen iets lagere straffen. Klaas van Dorpen is advocaat van een van de Poolse beklaagden.
1: Er werd in Houtoost een labo ontdekt waarin synthetische drugs zouden ontwikkeld geweest zijn. Het zou het eerste labo zijn waar dergelijke productie heeft plaatsgevonden in West-Vlaanderen. En vandaag heeft de rechtbank beslist dat die feiten bewezen zijn en zijn de 3 beklaagden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen.
0: In totaal produceerden de 3 minstens 92 kilogram synthetische drugs, goed voor een omzet van 1,3 miljoen euro. Er komt ook een assiseproces over de terreuraanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel, bijna 3 jaar geleden. In oktober 2023 schoot een Tunesiër 2 supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie en de aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. 2 verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor een volksjury moeten komen voor moord en moordpoging. 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. En de Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Een volledig verbod is volgens premier Starmer nodig voor de veiligheid en het geluk van opgroeiende kinderen.
2: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. It will give them more time, more security, more freedom to grow up.
0: Onder het verbod zullen onder meer TikTok, Snapchat en Instagram vallen. Premier Starmer wil de nieuwe regels voor kerstmis door het Britse parlement krijgen, zodat het verbod begin volgend jaar al kan ingaan. Het is bewolkt, maar droog bij zo'n 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken. Lokaal is er dan ook kans op een bui bij 25 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse blijft er 25 minuten vertraging tussen de E17 en de Scheldebrug. Dat komt door werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook richting Stabroek op de R2 een kwartier tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job. En een kwartier op de E34 vanaf Melzele. Op de buitenringen rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Deze week zijn het Gouden Tijden op Radio BNE.
5: De tijd van je leven.
6: Radio BNE Gouden Idolen 500.
4: Af en toe komen artiesten samen om te zingen over goud.
6: Hoor je het gouden zangmoment? Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max.
4: Stuur het bericht goud en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE Gouden Idolen 500.
6: Lars de Grote.

Cloud. Een groepje uit Zuid-Afrika met eind jaren 70 een paar hits in de lage landen. En die zijn we nog niet vergeten. Save Me, Cloud is goed als nummer 414 in de Radio BNE Gouden Idolen 500. Voor 4 uur gaat er nog een superhandige DAB Plus radio de deur uit. En als je wil weten of je vandaag gewonnen hebt, ga dan morgenochtend eens kijken op ons Radio BNE kanaal op VRT Max. Want daar vind je elke dag de winnaars van de dag voordien.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Leonard Cohen, net 60 jaar geleden over Suzanne. Hij staat op nummer 412. Je kreeg hem na Carly Simon. En dit is dan weer een van de ex-mannen van Carly. Ja, de wereld van de gouden idolen die kan bij momenten een kleine wereld zijn. Ik heb het over James Taylor.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over goud.
0: En ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max en stuur het bericht goud.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Radio BNE. Gouden Idolen 500.

Herbert geniet van een paar welverdiende weken vrij af. En hij staat ook nog eens tussen al die andere gouden idolen van Radio BNE. Goed gedaan hoor. We noteren nummer 410. Het is onwaarschijnlijk mooi. En mooi is het sowieso. Dit overzicht van die 500 klasbakken. En Lucille Starr is er ook eentje van.

0: Dankjewel om deze meneer ook in de Radio Beni Gouden Idole 500 te stemmen. Chet Baker, The Prince of Cool. My Funny Valentine, de versie van 72 jaar geleden en meteen ook de oudste evergreen van vandaag. Zo dadelijk Tears for Fears van midden jaren 80. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 een kwartier tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen 15 minuten op de E34 vanaf Melcelen, op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Machelen is er hinder door een ongeval. En op de binnenring een kwartier tussen Strombeek en Tervuren.
1: Radio Bene Gouden Idole 500.
2: Lars de Grote.

0: Louis Prima, buonasera, goedemiddag. Hij staat op nummer 406.
1: Iedereen klaar voor een gouden zangmoment? Hier gaan we.
2: Ze heeft een...

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht goud. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Veel succes.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
7: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel!
5: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
8: Oh, yellow! Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu... Powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio BNE. Radio BNE. Gouden Idolen 500.
9: This ain't no disco.
1: 405.
9: It ain't no country club either. This is L. This ain't no disco.
1: 405.
9: Ain't no country club either.

All I Wanna Do Is Have Some Fun. Dat is gesproken, je leeft ook maar één keer. En Sheryl Crow heeft van jou nummer 405 gekregen in de Radio BNE Gouden Idolen 500. Denk eraan dat je ons ook kan volgen via Facebook, zo ben je altijd mee. Kom even langs en geef ons een duimpje. Ondertussen krijg je de eerste hit van die zangeres die vorig jaar nog gevierd werd voor een leven vol muziek tijdens de Eregalerij. Isa

Gabrielle and Dreams. Vanessa is om 9 uur begonnen met Bob Seger op nummer 500. En we gaan ook deze keer doen wat we altijd doen op Radio BNE. Na 4 uur gaan we deze dag nog eens herhalen. Non-stop. De Radio BNE Gouden Idolen 500. De eerste schijf nog eens op een rijtje. Van 4 tot 10 vanavond. Er is de nummer 402. Gilbert Montagnier, recht uit de jaren 80. En recht uit Frankrijk.

0: They call me Mellow Yellow.
1: Donovan, die mag de eerste dag van de Radio Benen Gouden Idolen 500 afsluiten. Op zeer coole wijze. Mellow Yellow op nummer 401. Met andere woorden, Vanessa begint morgenochtend aan de 400 beste vanaf 9 uur. Geniet van de herhaling van deze eerste dag, meteen na 4 uur. Tot morgen.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarde op kia.be.
8: Voordelig en beschermd de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doei. Think possible.
12: Radio Bene.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De actie bij bagageafhandelaar Avia Partner op de luchthaven van Zaventem is nog niet voorbij. Afgelopen nacht brak een spontane staking uit bij de bedienden. Volgens de vakbond is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan. De arbeiders zijn nog aan het overleggen of ook zij meedoen. Jurgen Hanses van de Christelijke Vakbond legt uit waarover de werknemers ontevreden zijn.
1: De mensen die er al jaren werken, die ervaring en kennis opgebouwd hebben, krijgen de eindverantwoordelijkheid vooral aan de gates. Dus alle problemen die ontstaan bij het inschepen van passagiers, problemen met tickets en zo, die zijn exact in dezelfde laagste loonklasse betaald als een nieuweling, zeg maar. En die ontevredenheid is heel diep, want bij de concurrentie zijn die mensen wel gewaardeerd door een iets hogere loonschaal.
0: In Noorwegen gaat Marius Borg Høiby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. Høiby is de zoon van kroonprinses Mette Marit. Vanmorgen kreeg hij 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Høiby is het daar niet mee eens en tekent dus beroep aan. De Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Een volledig verbod is volgens premier Starmer nodig voor de veiligheid en het geluk van opgroeiende kinderen.
2: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time, more security, more freedom to grow up.
0: Onder het verbod zullen onder meer TikTok, Snapchat en Instagram vallen. Premier Starmer wil de nieuwe regels voor kerstmis door het Britse parlement krijgen, zodat het verbod begin volgend jaar al kan ingaan. En straks om 9 uur spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte. Lokaal zal het dan 12 uur 's middags zijn en volle zon bij temperaturen die oplopen tot 30 graden. Aanvoerder Jurie Tielemans vindt het daarom niet erg dat er dit WK drankpauzes halfweg de eerste en tweede helft zijn.
3: Zeker in de zon, heel warm. Dat zal zeker nuttig zijn. En hopelijk kunnen wij voor en na de hydration breaks ook profiteren van die frisheid. Het zal zeker geen excuus zijn, de warmte, want hij is voor beide ploegen. En we hebben er alles voor gedaan, zodat het geen excuus kan vormen.
0: Hier nog niet te warm, blijft bewolkt, maar droog vanavond. Ideaal weer om naar de Rode Duivels te kijken. Morgen nog altijd veel wolken, dan is er lokaal ook kans op een bui bij 25 graden. En tegen donderdag halen we ook hier tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, Gouden Idolen 500.

0: Radio Beenik.
1: De Gouden Idolen 500.
2: VRT Radio Beenik.
0: 499.
3: Ik geef.

0: BNR Gouden Idolen 500.
1: De tijd voor je leven. 40 Radio BNR.
2: 497.

0: bene, Gouden Idolen 500. Radio
1: bene. 496.

0: alles vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info in voorwaarden op carglass.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zeg jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: De tijd van je leven. Radio BNR. Gouden Idolen 500.

0: en Pelman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Pelkmans Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Gouden Idolen 500. VRT Radio BNN.
1: 488.

vol vrouwen en matrozen, vergeet uw naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de staat mocht mijn ziel amoureus.

Tot de verdwalende klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren en laat deze nachten nooit een einde zijn. Ik

0: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
1: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Voetbalsupporters maken zich klaar voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK voetbal. En het ozon- en hitteplan wordt opgestart. De komende dagen halen we opnieuw 30 graden en daarop bereiden we ons best voor. Straks beginnen onze Rode Duivels aan hun WK voetbal. Ze spelen om 9 uur tegen Egypte in Seattle. In de Verenigde Staten is dat. De Duivels zouden er klaar voor moeten zijn, zegt Sporza-collega Tom Boudeweel.
1: De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12 uur, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30, zo wordt voorspeld.
0: Bij de lokale voetbalclubs Tubantia Borgerhout en Torpaerts Deurne in de provincie Antwerpen tellen ze ook af. Rode Duivel en aanvaller Jeremy Doku begon bij die twee clubs te voetballen toen hij nog maar 5 jaar oud was. En hij viel al snel op, vertelt voorzitter Benny van Loon van de Pirates Deurne.
2: Jeremy sprong direct in het oog, ja, door zijn toen al kleine flitsen. En daar was direct een heleboel scouts in de tweede helft van het jaar. En het jaar nadien is hij al vertrokken naar Beerschot. Als je bij de Beerschot eruit springt destijds, je springt dan bij Anderlecht nog eens bovenuit, ja, dan weet je wel dat je ergens een meerwaarde bent voor het Belgisch voetbal. En dan is het kwestie van ja, wanneer je de kans krijgt en hoe we er zelf mee omgaan.
0: Bij de Vlaamse cafés lijkt de WK-koorts wat minder sterk dan anders. Uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat minder dan een derde van de bevraagde horecazaken een event of actie rond het WK organiseert. Het feit dat veel matches 's nachts worden gespeeld is een van de belangrijkste redenen. Toch zijn er ook cafés die kansen zien en supporters verwelkomen met aangepaste acties, grote schermen en ontbijtformules bij vroege wedstrijden. In het Vandorp, in het Te Boelaerpark in Borgerhout in Antwerpen, kunnen ze vanavond zo'n 7000 supporters ontvangen, zegt organisator Hans Gebruurs.
3: Wij verwachten toch wel wat volk. Wij organiseren ook het scherm op de dagraad plaats. We merkten wel dat er minder mensen grote schermen wouden zetten, dat misschien de hype nog niet volledig aanwezig is. Maar ik verwacht toch één keer dat we beginnen. Het weer zit ook mee. Dat er genoeg Belgen zoals wij gaan zijn die dat toch samen willen beleven. Met veel sfeer en met een pintje erbij.
0: Op de luchthaven van Zaventem zijn de problemen door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner nog niet voorbij. Afgelopen nacht brak een spontane staking uit bij de bedienden. Volgens de vakbond is ook de avondsploeg niet aan het werk gegaan. De arbeiders zijn nog aan het overleggen of ze meedoen. Jorn Hanses van de Christelijke Vakbond legt uit waar de ontevredenheid over gaat.
4: De avondshift heeft zich aangesloten. Er zijn wel enkele mensen aan het werk om de passagiers zo goed en zo kwaad een beetje vooruit te helpen, voor zover dat gaat. Maar de staking is nog bezig en wat meer is. De arbeiders, vakbondsvertegenwoordigers, zitten op dit moment in overleg met de directie, want de ontevredenheid bestaat niet alleen bij de bedienden, maar ook bij de arbeiders. Dus ze zouden wel eens kunnen mee solidair het werk neerleggen.
0: En het gaat dan vooral over verschillen in het loon. Verschillende vluchten die afgehandeld worden door Avia Partner ondervinden hinder op dit moment. Dat zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
5: Dat is een van onze 2 afhandelaars op de luchthaven. Dus zij doen eigenlijk de check-in en boarding onder meer voor een deel van de vluchten. Dus de vluchten waarvoor zij werken, daar is er helaas vertragingen voor een groot deel van de vluchten. Intussen 60-tal vluchten die een vertraging hebben van 1 tot 3 uur.
0: In Noorwegen gaat Marius Borg Høiby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. Høiby is de zoon van kroonprinses Mette Marit. Vanmorgen kreeg hij 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Høiby is het daar niet mee eens en tekent dus beroep aan. En het gaat de komende dagen niet alleen warm zijn in de Verenigde Staten, maar ook hier. Vanaf donderdag halen we lokaal meer dan 30 graden en daarom start de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. De hitte kan vooral een probleem zijn voor ouderen, mensen met chronische aandoeningen, zwangere vrouwen en jonge kinderen. Het is belangrijk dat we ons allemaal goed beschermen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
6: Drink voldoende water, misschien iets meer dan dat je normaal zou drinken, ook als je niet noodzakelijk dorst hebt. Vermijd vooral ook fysieke inspanning tijdens het heetste van de dag. Ga dus niet gaan hardlopen tussen 2 en 4 uur 's middags. Het is belangrijk, maar ook om de woning koel te houden. Dus probeer de ramen overdag dicht te houden wanneer het warm is buiten. Maar die 's avonds dan open te zetten, zodat het goed kan tochten in huis.
0: Het wordt dus geleidelijk aan warmer deze week. Maar vannacht is er nog kans op enkele buien. De minima blijven zacht tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met lokaal ook een bui. Daarna droog weer en tot 25 graden. En vanaf woensdag dan meer zon en tegen donderdag temperaturen boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de Rode Duivels. Zij spelen straks om 9 uur onze tijd tegen Egypte, hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Volgens een bevraging van Horeca Vlaanderen leeft het WK minder in Vlaamse cafés. Er zijn minder horecazaken die iets organiseren, al zijn er zeker ook nog wel initiatieven. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, Gouden Idolen 500.

Radio Bene, Gouden Idolen 500. Radio Bene. 480.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.

Radio Bene, Gouden Idolen 500. Radio Bene. 478.

0: Radio Bene, Gouden Idole 500. VRT Radio Bene.
1: ...474.

0: campagne. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Luc.

0: games. Play it smart.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info in voorwaarden op carglass.be.
7: Radio BNE, Gouden Idolen 500.
8: BRT, Radio
9: BNE.
10: 473.

0: Radio Beenik.
1: Gouden Idolen 500.
2: VRT Radio Beenik.
0: 471.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Voetbalsupporters maken zich klaar voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK. En het ozon- en hitteplan gaat van start. De komende dagen halen we opnieuw 30 graden. Over 3 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK-voetbal in de VS, Canada en Mexico. Ze nemen het in Seattle op tegen Egypte met sterspeler Mo Salah. In Seattle is er een groot gebouw waar Belgische fans terecht kunnen om de wedstrijd te volgen, met als naam House of the Devils. En ook al is het daar nu 9 uur 's ochtends, toch zijn er al een paar Belgen aanwezig.
1: Ik denk 3 uurtjes geslapen, maar... komt wel goed. De sfeer, ja, dat maakt het helemaal wakker. Hè. Dus dat maakt allemaal niet uit. Egypte is niet de meest makkelijke, denk ik, ook met Salah. Maar ik verwacht wel dat we gaan winnen. Dus ik denk wel 3-1 of zo, dat we kunnen winnen.
2: Ik heb horen zeggen dat we ongeveer met 1200 man zullen zijn. Dus dan denk ik wel dat we stem gaan laten horen. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van.
3: Ik denk 5 of 6-0 zelfs. Hoe meer we liever. Hè. Maar we gaan zeker de eerste ronde overleven.
0: Ja, bij de Vlaamse cafés lijkt de WK-koorts wat minder sterk dan anders. Uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat minder dan een derde van de bevraagde horecazaken een actie rond het WK organiseert. Het feit dat veel matches 's nachts worden gespeeld is een van de belangrijkste redenen. En toch zijn er ook initiatieven met aangepaste acties, grote schermen en zelfs ontbijtformules bij vroege wedstrijden. In het Vandorp, in het Te Boulaerpark in Borgerhout in Antwerpen, kunnen ze vanavond zo'n 7000 supporters ontvangen, zegt organisator Hans Gebruurs.
4: Wij verwachten toch wel wat volk. Wij organiseren ook het scherm op de dagraad plaats. We merkten wel dat er minder mensen grote schermen zouden zetten, dat misschien de hype nog niet volledig aanwezig is, maar ik verwacht toch één keer dat we beginnen. Het weer zit ook mee, dat er genoeg Belgen zoals wij gaan zijn die dat toch samen willen beleven met veel sfeer en met een pintje erbij.
0: Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. De bedienden aan de check-in en boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen. En ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Aviapartner is één van de 2 bagageafhandelaars op Brussels Airport. En dus ondervinden heel wat vluchten vertraging, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
5: Het gaat er vooral om dat er minder personeel beschikbaar is voor de check-in en boarding van de vluchten die door Aviapartner afgehandeld worden. Dus daardoor zijn er vertragingen op die vluchten, omdat ze natuurlijk met minder mankracht evenveel vluchten moeten afhandelen.
0: Brussels Airport raadt passagiers wel aan om op het gewone uur naar de luchthaven te komen. Goed nieuws voor wie speciale munten verzamelt. Er is een nieuw muntstuk van 2 euro speciaal gemaakt voor de 100ste verjaardag van de NMBS. Er staat een locomotief uit 1926 en een trein van vandaag op. De munt eert een eeuw treinverkeer in ons land. De munt is dus vooral bedoeld voor verzamelaars, maar je kan er ook mee betalen. In het zuiden van Libanon is het geweld nog niet voorbij. Bij een Israëlische aanval op het zuiden, gericht tegen de gewapende groep Hezbollah, is zeker 1 dode gevallen vandaag. Ook al hebben de Verenigde Staten en Iran vannacht een gevechtspauze afgesproken, die eigenlijk ook van toepassing is op Libanon. Zowel de Libanese regering als het leger raden vluchtelingen aan om ook zeker nog niet naar hun huizen terug te keren in het zuiden. Maar niet iedereen luistert naar die waarschuwingen, zegt correspondent Daisy Mor in Libanon.
6: We zien dus dat sinds vanochtend eigenlijk grote aantallen mensen richting het zuiden gaan. Mensen die intern ontheemd zijn, die toch proberen hun huizen te bereiken, ondanks dat de autoriteiten hebben aangegeven om dat alsjeblieft nog niet te doen, omdat het veel te gevaarlijk is. We zien alweer sinds de ochtend een stoet auto's richting Zuid-Libanon gaan.
0: En vanaf donderdag halen we hier lokaal meer dan 30 graden en daarom start de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. Het is belangrijk dat we allemaal voldoende water drinken, uit de heetste zon blijven en grote inspanningen op de warmste momenten niet doen. Die raad is er voor iedereen, maar zeker ook voor ouderen, zwangere vrouwen en ook jonge kinderen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
7: Ook voor jonge kinderen kan het belangrijk zijn om extra water te drinken, na te kijken of ze nog voldoende naar het toilet gaan, omdat die vaak minder goed om kunnen met de hitte. Moest het toch zijn dat dingen niet normaal lijken, dan is het zeker aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.
0: Belangrijk is ook om oudere buren die alleen wonen wat extra in het oog te houden en te kijken of je kan helpen. Het wordt dus geleidelijk aan warmer deze week, maar vannacht is er nog kans op buien. De minima blijven zacht tot 16 graden. Morgen eerst nog veel wolken en lokaal ook een bui. Daarna droger weer en tot 25 graden. En vanaf woensdag dan meer zon. Tegen donderdag temperaturen boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de Rode Duivels. Zij spelen straks om 9 uur onze tijd tegen Egypte, hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. En de fans die zijn er alvast klaar voor. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, Gouden Idolen 500.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Na, na, na, na, na. Radio BNE, Gouden Idolen 500. VRT Radio BNE.
6: 464.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Merci.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Code Yellow!
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is digitaal ondertekend door beide partijen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zo net gezegd tijdens zijn aankomst op een internationale top in Frankrijk. Jens Fransen, is dit nu het einde van de oorlog?
1: Wel, het wil vooral zeggen dat voorlopig de wapens inderdaad zullen zwijgen in Iran. Het wil ook zeggen dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn dat ze vanaf vrijdag echt gaan beginnen onderhandelen. En dat ze gaan onderhandelen dan over één, aan de ene kant de afbouw van een deel van het atoomprogramma van Iran, en twee, dan ook in ruil het opheffen van de economische sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Trump die zegt dat de tekst van dit principeakkoord later deze week wordt vrijgegeven en dat er mogelijk vrijdag toch nog een echte ondertekening op papier komt. Maar blijft een broos akkoord, want het houdt ook in dat Israël dan moet stoppen met de aanvallen in Libanon.
0: Oké, dankjewel Jens. De directie en de vakbonden van bagageafhandelaar Aviapartner gaan morgenochtend samen zitten voor een bemiddelingsoverleg. Daardoor zouden de stakingsacties op Brussels Airport van vannacht en vandaag mogelijk stopgezet worden. De bedienden aan de check-in en boardingbalies waren vannacht een spontane staking begonnen en ook de avondploeg was vandaag niet aan het werk gegaan. De vluchten die afgehandeld worden door Aviapartner ondervonden daardoor hinder. Vanavond starten de toetredingsgesprekken van Oekraïne met de Europese Unie. Oekraïne werd in 2022 al kandidaat lidstaat, kort na de inval van Rusland. Maar de officiële start van de toetredingsgesprekken is lang tegengehouden door Hongarije. De nieuwe Hongaarse premier Magyar heeft nu wel ingestemd. De meeste Europese lidstaten vinden wel dat het proces stap voor stap moet gebeuren. En dat kan jaren duren, terwijl Oekraïne eigenlijk hoopt om snel lid te kunnen worden. Straks spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Ze nemen het in Seattle op tegen Egypte. In Seattle is ook een groot gebouw waar Belgische fans terecht kunnen om de wedstrijd te volgen. En ook al is het daar nu 10 uur 's ochtends, toch zijn er al heel wat mensen aanwezig.
2: 5-0.
3: Ik ga voor 4-1. Dit jaar gaan we ervoor. Hè. Ja, we hebben goede spelers. Ik denk dat ze fysiek goed zijn, dus ik ben ervan overtuigd.
2: We gaan voor de wereldbeker. Iedereen staat achter België.
3: We zijn een klein landje, maar daarom wil ik niet zeggen dat we niet veel kunnen betekenen. We kunnen er alleen maar geloven, hè. En ze binnenroepen. Het gevoel hebben dat er mensen achter u staan, ik denk dat dat al een deel van de winst is.
0: En op dat WK speelt favoriet Spanje op dit moment tegen debutant Kaapverdië. Aan de rust staat het daar nog 0-0. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE Gouden Idolen 500.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Hij zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh, ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
9: ...448.
10: Yo, man.
11: Yo.
10: Open up, man.
11: What do you want, man?
10: My girl just caught me.
11: You made her catch you?
10: I don't know how I let this happen.
11: But who?
10: The girl next door, you know?
11: Nah.
10: I don't know what to do.
11: Said it wasn't you.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
1: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd bij zijn aankomst op de G7-top.
1: I'm very happy to say the deal's all signed. I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and we've done a great job. And hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary.
0: Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève, maar die digitale ondertekening van vandaag is alleszins een opvallende stap, zegt Inge Franke.
2: Dat roept ook vragen op. Waarom moest dat nu vandaag plots digitaal ondertekend worden? Wilden ze alles onmiddellijk laten ingaan? Of was er toch wat twijfel? Of niemand zich ging bedenken? Maar alleszins, de Amerikanen zeggen, de Straat van Hormuz is weer open. Dat is goed nieuws. Maar dat is natuurlijk niet op volle capaciteit. Daar is wel even tijd voor nodig. Die Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens, die stopt ook. En dan beginnen nu de onderhandelingen over waar het echt over gaat. Dat kernprogramma van Iran en dat verrijkt uranium, grondstof voor een kernbom. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Wat gaan ze daar bereiken? Dat moeten we dus absoluut nog afwachten. Ja.
0: Ook onderdeel van dit principeakkoord is dat Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het is afwachten of Israël dat ook zal doen. Het land zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. In Hongarije zal de premier voortaan nog maximaal 8 jaar aan de macht kunnen blijven. Het Hongaarse parlement heeft daarvoor de grondwet gewijzigd. Die maximumtermijn maakt een politieke terugkeer van oud-premier Orbán onmogelijk. Hij was in totaal 20 jaar premier. Orbán verloor de recente parlementsverkiezingen in april. Zijn opvolger Madjar had al tijdens de kiescampagne gezegd dat hij het aantal ambtstermijnen van de premier zou beperken. Een ruime meerderheid van de Hongaarse parlementsleden heeft de grondwetswijziging goedgekeurd. Straks beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn opstelling zo net ook bekendgemaakt. Tom Boudeweel in Seattle. Welke 11 Belgen beginnen aan de wedstrijd?
3: Wel, er zijn weinig verrassingen uiteindelijk. Alleen achterin moest hij nog wat knopen doorhakken. Hij heeft de Kastanje op de linksachter gezet. En vooral Brandon Mechelen centraal samen met Nathan Ngoy. Dus zeker voor Mechelen is dat misschien wel een bekroning voor zijn carrière. Hij speelt samen met Thomas Meunier op de rechtsachter. Voor het overige zijn het de namen die we ook al kennen van de verdwijde oefenwedstrijden. Met De Bruyne, Onana, Tielemans op het middenveld. En dan voorin Doku Trossard op de flanken en Charles de Ketelaar diep in de punt. Aan de overkant twee bekende namen. Omar Marmoush van Manchester City en Mohamed Salah, nog altijd een beetje van Liverpool.
0: Tom, dankjewel. En daarnet is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaap Verdië. Nicolas de Brabander, dat is toch wel een opvallende uitslag, hè?
4: Absoluut, je mag het zelfs een stunt noemen van de Kaapverdiërs, want Spanje is toch de regerende Europees kampioen. Maar La Roja kwam erg ongeïnspireerd voor de dag. Na een half uur pas drukte ze eigenlijk echt het gaspedaal in. En dan waren er wel een paar kansen. Ferran Torres had de beste, die mikte de bal op de lat. En kopballen van Oyarzabal en Laporte, die werden gepareerd door de Kaapverdische doelman Vozinha, 40-jarige keeper uit de Portugese tweede klasse trouwens. Na rust was er eigenlijk nog minder doelgevaar door vaak slordige passes en matige afwerking. En Kaapverdië was de tweede debutant die in actie kwam op dit WK. Die hebben gedacht na Curaçao, nee, dit overkomt ons niet. Ze kwamen heel taai en goed georganiseerd voor de dag. 0-0 dus. Een blamage toch wel voor de Europese kampioen.
0: Dankjewel, Nicolas. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokale kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio Bene. Radio Bene, Gouden Idolen 500.
6: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
5: 436.

0: Bening.
1: Gouden Idolen 500.
2: VRT Radio Bening.
0: 428.

0: aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd. Ze spelen tegen Egypte en we pikken het begin van de wedstrijd mee bij commentator Tom Boudeweel in Seattle.
1: Hier zijn we klaar voor de aftrap. Er wordt afgeteld door het uitverkochte stadion, het uitverkochte Lumenfield Seattle. En het is België dat de aftrap mag nemen. Met Mechelen dus achterin. Castagne, Ngoy en Meunier voor het overige de bekende namen. En Mechelen al meteen met de eerste bal naar voren. Het is warm daar beneden, dus benieuwd hoe de Rode Duivels kunnen standhouden en of ze hun favoriete rol kunnen waarmaken.
0: Oké, dankjewel Tom. Opvallend, op het WK is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. In het Tubularpark in Borgerhout was de vreugde bij deze Kaapverdische supporters alvast heel groot. Ze keken naar de wedstrijd op een groot scherm.
2: Voor ons is het al een positief moment dat wij hier allemaal zijn. En als Caverdi, als je ziet hoe dat wij de Spanje onder de toon kunnen houden, wauw, dat is voor ons al een trump.
3: We hebben onze best gedaan, het is ons gelukt. 1 punt, maar ik wou winnen, ik wou gewoon winnen. Ik weet dat wij zijn geen zwakke team niet meer. Put some respect in our name, Cabo Verde!
4: Geweldig, we hadden dat nooit verwacht. En gelijkspel is gelijkspel, wij kunnen het!
0: Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève. Maar hoe dan ook, is dit geen definitief akkoord, zegt professor Bart Kermans. Want dat akkoord zal moeten gaan over de kernwapens van Iran.
5: De hamvraag is hier wat er uiteindelijk met dat uraniumverrijkingsprogramma zal gebeuren. Het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma, wat de inspecties daarop zullen zijn. En vooral ook wat er zal gebeuren met dat verrijkt uranium dat momenteel nog in Iran is. En dat zijn eigenlijk allemaal elementen waarover de onderhandelingen nog moeten beginnen.
0: De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter een stap opzij te laten zetten. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt intussen een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
6: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
7: Wat zeg je, Bert?
6: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
7: Wat zei jij nou, Bert?
6: Haal die banaan nou eens uit je oor.
7: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, Gouden Idolen 500.

0: goede avond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun openingswedstrijd tegen Egypte. Tom Boudeweel, hoe staat het daar aan de rust?
1: Niet zo goed, want de Belgen staan 0-1 achter een goal van Ashour na 20 minuten. Eerste bal tussen de palen van de Egyptenaren en ging er meteen in. Niet dat de Belgen veel meer hebben klaargemaakt. Een schot van de Bruyne niet binnen het doelkader. Trossard en de grootste kans in de toegevoegde tijd voor Doku. Maar hij trapte de bal over de goal. Nul schoten tussen de palen van de Rode Duivels die echt geen goede eerste helft hebben gespeeld. Te weinig gebracht en Egypte was nog eens gevaarlijk met een poging van Zico. Prachtig gered door Courtois en ook nog eentje van Marmoush. Dus de tweede helft moet veel beter, want Egypte leidt met 1-0.
0: Tom, dankjewel. Op verschillende plaatsen volgen supporters de wedstrijd van de Rode Duivels op een groot scherm. En dat is onder meer zo in het Tobulaarpark in Borgerhout. Een verslag van Gunter Joossen.
2: Het is stiller dan verwacht hier in het Vandorp, ondanks de 7000 supporters. Het terrein is helemaal volzet, er kan niemand meer bij. Maar de eerste helft begon dramatisch voor de Belgen. 0-1. Enkele Egyptische supporters zijn wel erg blij.
3: Ja, is goed, hè?
4: Wij zijn heel blij. Zeker verwacht.
5: We wachten op nummer 2.
4: Nog een goal van Salah en dan zitten we goed.
2: En de Belgen houden de moed erin.
6: Ze moeten gewoon een goal maken.
7: Heel slecht. Middenveld is niet goed.
8: Dat ze een beetje beter moeten spelen.
9: Verdediging die toch wel wat minder is. Daar moeten ze toch wel wat focussen. Om dat wel wat beter te doen.
10: Stil, ja. We hebben allemaal heel veel stress. Maar ik heb er wel een goede oog op. Het komt in orde.
2: Het zal voor de Belgen in de tweede helft moeten gebeuren.
0: Bij de beursgang van SpaceX is uiteindelijk bijna $86 miljard opgehaald. Dat heeft het ruimtevaartbedrijf zelf bekendgemaakt. De beursgang vorige week was een groot succes. De eerste dag steeg het aandeel al meer dan 19%. En de voorbije dag kwam daar nog ruim 10% bij. SpaceX is nu $2110 miljard waard. En het is nu het vijfde grootste bedrijf ter wereld. En de voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter dat te laten doen. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Toch is het nog niet helemaal zeker dat Mostefa een voorlopige stap opzij zet. Zijn partij, de PS, betwist de geldigheid van de beslissing van de Raad van Bestuur. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt

0: is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Tom Boudeweel, het was een moeizame wedstrijd voor de Belgen.
1: Ja, dat mag je zeker zeggen. En uiteindelijk mag het nog blij zijn met de gelijkmaker. Want België heeft niet goed gespeeld, niet goed gecombineerd. Te weinig intensiteit ook. En bij de eerste poging van de Egyptenaren na 20 minuten ging de bal er al meteen in. De eerste goal van Achour. Daarna was er nog een grote kans voor Doku. Dat was nog in de eerste helft. En meteen na de pauze een vrije trap van De Bruyne. Een volley van Tielemans ernaast. En je voelde dat België wel stilaan beter werd. En bij het inbrengen van Lukaku was er meteen de gelijkmaker. Onder druk van Lukaku maakte Hanni een own goal. Het was een betere periode van België met nog kansen voor Meunier, Mechelen en zeker een kopbalkans voor Lukaku. Maar de tweede helft stond ook garant voor kansen voor de tegenstander op de counter. Twee keer Zico, twee keer Marmouche en ook een kopbal van Mo Salah. Dus uiteindelijk een billig gelijkspel tussen de twee groepsfavorieten België en Egypte.
0: Oké, dankjewel Tom. Volgens een onderzoek van de Britse openbare omroep BBC heeft Rusland de opdracht gegeven om brand te stichten bij twee voormalige woningen van de Britse premier Starmer. De brandstichtingen gebeurden in mei vorig jaar. Toen brak onder meer brand uit bij een huis waar Starmer woonde voor hij premier werd en naar Downing Street verhuisde. Twee mannen zijn intussen voor die brandstichtingen veroordeeld. Volgens de BBC zou een Russische diplomaat hen aangestuurd hebben. In Soedan zijn dit jaar al meer dan 1000 burgers gedood bij droneaanvallen, dat meldt de VN. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de paramilitaire groepering RSF en het leger. De aanvallen met drones maken volgens de VN het conflict nog dodelijker voor burgers. Meer dan 11 miljoen mensen zijn intussen ook op de vlucht voor het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
2: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
3: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Een billig gelijkspel tussen de twee favorieten voor de groepszege. En daar mag België best tevreden mee zijn. Want de Rode Duivels moesten een achterstand ophalen. Een goal van Achour na 20 minuten. Maar dat achtervolgen liep niet echt vlot. Want België speelde zeker geen goede wedstrijd. Te traag, te slordig, te weinig grinta en voetballend vermogen om het blok van Egypte te verschalken. Doku trapte net voor de rust een grote kans over. En na de pauze dreigden De Bruyne en Tielemans. Maar Egypte was op de counter een paar keer dicht bij de 0-2. Tot Lukaku inviel, halfweg de tweede helft. En hij, Hanni, meteen tot een own goal dwong. Mechelen en Lukaku hadden nog de kans op de 2-1. Maar een overwinning zou zeker niet verdiend geweest zijn. En zo toch een valse start voor de Duivels.
0: Rode Duivel Yuri Tielemans gaf toe dat de wedstrijd tegen Egypte moeilijk was.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd. Maar niet op het kader geschot. Tweede helft. Het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: Op verschillende plaatsen hebben supporters de wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd op een groot scherm. Dat was onder meer zo in het De Boelaarpark in Borgerhout, een verslag van Gunter Joosen.
3: 7000 supporters zijn hier vanavond de Belgen komen aanmoedigen. Het Vandorp was daarmee helemaal volzet en er kon niemand meer bij. Maar helaas werd het in de eerste helft veel stiller dan verwacht, na een doelpunt van Egypte. Gelukkig bracht de tweede helft beterschap. Toen Lukaku inkwam, kreeg hij hier meteen een luid applaus. En dan, een half minuut later, gingen de bekers bier hier de lucht in bij het eerste Belgische doelpunt. De tweede goal van de Belgen kwam er niet. De meeste supporters hier kunnen leven met het gelijkspel.
4: Heel spannend. 1-1, al bij elk content. Sterke tegenstander, absoluut.
5: Een beetje teleurstellend.
6: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
7: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen. En dan staan we in de volgende ronde. Hè.
8: Ja, de tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen. Zeker en vast, ja. We zijn vertrokken.
3: De bezoekers zijn ook echt tevreden dat ze hier samen in het park naar de match konden kijken.
9: Goed, veel mensen, wel gezellig. Ja, in een park, dat is altijd leuk.
10: Ja, geweldig. Heel leuke sfeer ook. De setting, bomen, goed zicht. Ja, top.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft op een persconferentie gereageerd op het principeakkoord dat de voorbije dag tussen de VS en Iran werd ondertekend. Die ondertekening gebeurde digitaal. Vrijdag zou er mogelijk nog een op papier volgen. Israël zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. Netanyahu zei op zijn persconferentie dat hij het niet altijd eens is met de Amerikaanse president Trump. Volgens hem zal het Israëlische leger ook aanwezig blijven in Libanon, Gaza en Syrië om daar de zogenoemde veiligheidszones te blijven bezetten. En in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Zo is het. Het gaat om een B-52. Het toestel zou gecrashed zijn kort na het opstijgen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij het incident. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. De komende dag eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Gazastrook wordt al meer dan 2 jaar gebombardeerd door het Israëlische leger, met duizenden doden tot gevolg. Sinds oktober geldt er een fragiel staakt het vuren, toch zijn er sinds dat staakt het vuren nog veel doden gevallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven, zolang als dat nodig is. De Benelux vraagt aan Europa om werk te maken van uniforme regels voor elektrische steps. Op dit moment zijn die er niet op Europees niveau en heeft elk land zijn eigen regels of technische vereisten. Volgens de Benelux is zo'n gemeenschappelijk kader wel nodig, omdat het gebruik van de steps blijft toenemen. Maar de veiligheidsvereisten zijn niet overal hetzelfde. En er zijn ook geen uniforme productnormen voor elektrische steps, waardoor het moeilijk is om onveilige steps van de markt te weren. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met dat gelijkspel.
1: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus was niet slecht.
0: De volgende match voor de Belgen, dat is tegen Iran. Op dit moment is er Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Daar staat het bij de rust 1-0 voor Saoedi-Arabië. Het weer nog. Vannacht kans op enkele buien. Minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag krijgen we eerst bewolkt weer met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog bij maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag ook maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Voor alle WK voetbalnieuws kan je terecht in de Sporza-app.

0: is 2 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat blijkt uit bevindingen van de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat en de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie in de regio, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
1: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat wij nog beter kunnen.
0: De voetbalfans in het Vandorp in het Tebularpark in Borgerhout konden leven met dat gelijkspel.
2: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
3: Een beetje teleurstellend.
4: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende 2 matchen winnen en dan stom in de volgende ronde. Hè?
6: De tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
0: In Saoedi-Arabië tegen Uruguay staat het ook 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay heeft de hele wedstrijd wel het meeste balbezit en voetbalt ook veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker zijn ze voorlopig nog niet gekomen. Er wordt daar nog een half minuutje gespeeld. En het is dus nog altijd 1-1. Zo zie je maar, goede ploegen spelen soms 1-1 gelijk. Er is nog het weer. Vannacht kans op enkele buien.